0: ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: De nacht van J&D. J&D.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy

0: Is vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner. Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
10: Bij Auto first houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
16: De nieuwe J&D app.

0: alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
1: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag. 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe!

0: Sunday hoor je thuis.
1: 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. De advocaat van de 12 demonstranten die gisteravond zijn aangehouden op de Dam is niet te spreken over hoe ze zijn behandeld door de politie. De demonstranten hebben blauwe plekken en verdraaide polsen, zegt hij. Ook vindt hij dat burgemeester Halsema de grondwet heeft geschonden door het protest tegen te houden. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. En ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Rusland. Morgen nacht moet het ingaan. Rusland kondigde een paar uur eerder een staakt het vuren af voor komende vrijdag en zaterdag. Dan herdenken zowel de Russen als de Oekraïners de Tweede Wereldoorlog. En in Washington is vlakbij het Witte Huis een schietpartij geweest. Een deel van het Witte Huis werd kort ontruimd. De politie sprak een man aan die zich verdacht gedroeg. Die ging er vandoor en schoot op de agenten. Daarbij raakte een tiener gewond. De politie schoot terug en heeft hem aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en daar is het maar 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Je zou

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: De nacht van J&D.
6: J&D.

rond de lente wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou. Mooie ogen zijn vergiftigd,

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH snitbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH zwarte thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Stel een asieldiscussie polariseert. Tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
11: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start... voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions... en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
15: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
16: Ja.
15: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
16: 13 juni.
15: Helmond! Ja, jongen.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijk en

0: Vlaanderen. En hij is helemaal uitverkocht. Maar alleen bij Willem in de J&D Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de J&D Studio. En Winnewaag, de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf. Radio JND.

0: mei Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Wij houden van alle auto's. Autofirst, geen gedoe, goed geregeld. Bij Autofirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Autofirst.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. Bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland, waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen, dat schrijft het FD. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. De kansspelautoriteit zegt dat ook zij boetes kunnen krijgen. De Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia is beschadigd door een droneaanval van Rusland, zegt het Internationaal Atoomagentschap. Het gaat om apparatuur waarmee het weer wordt gemeten. Er is geen direct gevaar, maar het agentschap roept de strijdende partijen nog maar eens op om uit de buurt te blijven van kerncentrales. En er zijn gisteravond zo'n 500 mensen afgekomen op de alternatieve dodenherdenking in Den Haag. Die herdenking is bedoeld voor mensen die ook oorlogen willen herdenken waar Nederland niet bij betrokken was, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de tweede keer dat de herdenking werd gehouden. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: De nacht van J&D.
4: J&D.

0: zelfverzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
14: De nieuwe J&D app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van JND.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Een groep amateursportclubs werkte aan een massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg. Daardoor vielen veel clubs buiten de boot. In China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen, meer dan 60 mensen raakten gewond. Er zijn mogelijk ook nog mensen vermist. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. President Xi heeft een groot onderzoek aangekondigd. Bij een steekpartij in Den Helder zijn twee mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie een van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden gisteravond ook mensen neergestoken. En de Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt, meldt het AD. De camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. De supermarkt zegt elk jaar duizenden agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
5: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Ondernemers, opgelet.
10: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
11: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
12: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Venga Boys.
11: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest. De nacht van J&D.
13: J&D.

0: eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets. Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
4: Greets. Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: Goedenacht. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
11: Zo, Huubke hier. Ja, hey, heb jij ook zo'n zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
12: Ja.
11: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
12: 13 juni.
11: Helmond! Ja, jongen.
13: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Je weekend begint op vrijdag. Bij JND. Met de

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van J&D.

de mensen ook zeggen. Laten we naar hun eigen kijken. Als er iemand is op de wereld voor mij, dan ben jij dat wel. Met jou wil ik alles delen. Ik ben zo blij met jou.

0: festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
5: Moet je kijken daar, leuke gast.
6: I know.
5: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
6: Is ook echt jouw type.
5: Ja, toch?
6: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
5: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Hotel De Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. Ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De meeste demonstranten die bij de dodenherdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. Er werden 12 mensen aangehouden die wilden protesteren bij de herdenking. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu waarschijnlijk 7 gevallen van het hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: is op!
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Ben jij klaar voor het hart? De weekend van mei, 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Vrijdag en TTO-competitie en feest met Crusoe. Tickets op trekkertrekleende.nl.
5: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
6: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
5: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
7: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
8: Laat het weer zijn.
9: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: JND Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
13: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
14: Zo, Huub hier. Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
15: Ja.
14: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
15: 13 juni.
14: Helmond! Ja, jongen.
16: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
17: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
18: En nooit te veel betalen.
17: Ga ze bij de vleuten halen?
18: 25.000 vierkante meter.
17: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
18: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
19: Bestel nu ook eenvoudig online.
20: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten. Als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaar.

0: Even een offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Biedt vakmanschap als geen ander.
3: Ik heb de lente in mijn bol.
4: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes...

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kiosk bladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijk en Aalburg. De feestweek van Wilhelmina 26. Op 13 mei is de legendarische Hollandse avond terug. Met dit jaar Jan Smit, Grapdame, Guido van der Graaf en vele anderen. En hij is helemaal uitverkocht. Maar alleen bij Willem in de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En winnen maar de Feestweek van Wilhelmina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio JND.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf. Radio JND.

0: En ik jij ook, Heurt van Heurten.
1: Een dak van Heurten beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Heurten geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
2: Heurten. Kijk op Heurten met eu-daksystemen.nl.
3: Het allerleukste kinderfeest van Nederland is hier. De Kids Carousel. De kinderdisco van dit moment. Spelletjes spelen, prijzen winnen en zingen en dansen op de leukste muziek.
4: Dit is de Kids Carousel.
3: Boek snel bij lucasse.nl.
5: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
6: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
7: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
8: Tegel eruit, boompje erin.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Dit is Radio DND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 7 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt, maar ze zijn bijna allemaal weer vrijgelaten. Eén van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Een agent drukte haar mond dicht en daarna werd de vrouw afgevoerd. Bij het ontsteken van het vuur van de vrijheid bij Hotel de Wereld in Wageningen is vannacht Bevrijdingsdag begonnen. Het vuur wordt door estafettelopers het hele land doorgebracht, ook naar de 14 bevrijdingsfestivals die vanmiddag worden geopend door premier Jetten en Splinter Chabot. Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, daalt het aantal ooggetuigen. Volgens het CBS is het aantal Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt intussen gedaald tot onder de 5%. Nog niet de helft was toen oud genoeg om het zich ook echt te herinneren. Maar herdenken blijft belangrijk, vindt nog steeds een meerderheid. En het lijkt erop dat 7 mensen het Hantavirus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Een Brit ligt op de IC. Onder de mensen met milde klachten zijn 2 bemanningsleden. Het weer van Weer Online. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot over het ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum staat tussen Geertruidenberg en Werkendam 8 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Den Bosch en Nieuwkuik 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hier is je dan, de nieuwslid van Gero.
8: Tweedehandsauto.
7: Hallo, met wie?
9: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
7: Oké, komt-ie.
9: GTI.
7: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis

0: op stolkbokstol.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Allee strijders, een hele goede morgen.
5: Willem Bakker.
4: Het is bevrijdingsdag, het is de 5e mei. Welkom bij de ochtendshow. Zometeen Jan Smit, maar eerst staan hier André Hazes en Robert van Hemert.

0: volgende week woensdag, dan is hij live te bewonderen in Wijk en Aalburg. Tijdens de feestweek van Wilhelmina 26. Tijdens de Hollandse avond. Jan Smit en wij geven ook deze dinsdagochtend daarvoor weer kaarten weg. Hey, ik heet je van harte welkom op deze bevrijdingsdag bij een nieuwe ochtendshow.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: En laten we er heel duidelijk over zijn. Geen doekjes omwinden. Het betreft vandaag level 1662. Helemaal uitgesplitst in preciezere cijfers. Het is de zesde jaargang. Nummer 204 van de JND-ochtendshow. Tot 9 uur deze ochtend zullen wij acte présence gaan geven. En je hoorde het zojuist al, ook op deze dinsdagochtend, ook op deze bevrijdingsdag gaan we weer kaarten weggeven voor de Hollandse avond, die deel uitmaakt van de feestweek van Wilhelmina 26 in Wijk en Aalburg dus. En hoe dat jij kaarten kunt winnen, iets na 7:30 ga ik het je vertellen. Wat ga je nog meer horen? Nou, in ieder geval omstreeks 9:15 de dagelijkse blik in het geschiedenisboek.

de ochtendshow. En uiteraard, als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Dus kom erop als jij de Radio JND-luisteraars wil laten weten dat je wakker wordt door Bakker. Schroom niet om ons even een appje te sturen. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? En wat ga je op deze dinsdag allemaal sjouwen? Laat het tot ons komen via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Zometeen op de radio, bij JND, bij ons dus, Roy van Nuland. Maar eerst gaan we luisteren naar Guido van der Graaf. Ik zeg nogmaals, goedemorgen.

0: muziek van Roy van Nuland. De mooiste van het stel.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En daarvoor Guido van der Graaf. Ik kom terug. Ja, het is de hoogste tijd geworden om eens even een blik te gaan werpen in onze inbox en te zien wat er binnen is gekomen via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Ten eerste de nodige succesverwensingen voor vanavond. Vanavond speelt RKC Waalwijk in de play-offs om een plaatsje in de Eredivisie. Tegen Willem II, dat is toch wel de derby van Midden-Brabant. En een aantal luisteraars heeft weet van mijn voorkeur. RKC. En die wensen mij veel succes. Ik moet trouwens zeggen, ik heb tegen een luisteraar de belofte gedaan dat mocht RKC toevallig gaan promoveren vanwege de play-offs richting de Eredivisie, dat ik een datum ga plannen dat ik lopend naar Best kom, naar de studio vanuit Waalwijk, om dan de ochtendshow te gaan doen. Dat betekent dat ik een nachtje moet overslaan. Maar zover is het nog lang niet. Maar belofte maak schuld. Mocht het gaan gebeuren, dan gaat dit ook gebeuren. Dus dan wordt er een ochtend gepland dat ik lopende vanuit Waalwijk naar de studio van Radio JND in Best ga komen. Hey, maar wat komt er nog meer binnen? De nodige hashtagjes, blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. Doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Nou, kreeg het afgelopen half uur appjes vanuit Hezen Zevenbergen. Radio JND staat ook aan in Klundert, Oudenbos. Verder in Barendrecht, buiten de provincie Brabant dus. Verder staat JND ook aan in Leerdam, Bergen op Zoom. En we kregen de hashtag JND staat aan ook vanuit Waalre. In Nuenen staat hij aan, Bladel en in Reuzel. Ondanks Bevrijdingsdag en iedereen vrij had moeten zijn eigenlijk vandaag, wordt er ook keihard gewerkt. De stratenmakers Joop en Andries bijvoorbeeld, ze gaan bikkelen vandaag in Moergestel. Doe de overige straatklinkerkakkers van Beersbestratingen eventjes de groeten namens ons. Zo schrijven ze. En Tijn de Groot, die is er ook bij vandaag. Die luistert in Kromvoort. En de Vlotte Sjaak en Willem zijn druk bezig op de werf van aannemingsbedrijf Maas in Kuik. De ijskoude dommelspilsjes die staan klaar voor de Bevrijdingsdagmiddagborrel. Die wordt vanmiddag al daar georganiseerd. En dan Astrid van den Broek, die luistert mee in Budel. En die heeft een mooie muzikale suggestie, want die zou graag Wilbert Pigmans willen horen met de Toreador.
2: Word jij wakker, doorbakker?

0: Heb jij ze ook al geproefd?
1: Huh, wat bedoel je?
0: De gehaktballen van de Ballenkoning.
1: De Ballenkoning?
0: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
1: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
5: Cafetaria de Smulhoek, Zilsterstraat 122 Eindhoven.
0: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
6: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
2: JPB, de zonwering specialist.
3: Zonwering voor buiten en binnen.
0: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: JND Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
9: Ochtendspit stelt weinig tot niks voor. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat wel een file door een ongeluk. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A59 Den Bosch Zonzeel tussen Engelen en Nieuwkuik. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
12: Maatwerk Badkamer.

0: Worsh.nl of kom langs in Hezen.
1: Welkom bij Worsh in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Worsh in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Voor raam, deur of kozijn moet u bij Horsten zijn. Horsten Kozijnen. Voor al uw kunststof en aluminium kozijnen. Onze gespecialiseerde verkopers staan graag voor u klaar met een eerlijk advies. Horsten Kozijnen. Voor u. Hoevenweg 7, Eindhoven.
3: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui. Kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
4: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
5: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
7: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
8: Zelfde prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
9: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
10: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
11: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
9: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
12: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert

0: aan de Handelsweg.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendaal.

0: Emma Heesters met Waar ga je heen?
1: De Radio J&D Ochtendshow.
0: En met Emma Heesters is het iets na 7:30 geworden. Op deze dinsdagochtend, de 5e mei. Het is bevrijdingsdag vandaag. En ook op

feestweek van Wilhelmina 26 in Wijk en Aalburg. Optredende artiesten al daar. Guido van der Graaf, Grat Dame en Jan Smit. En als jij op kosten van J&D daar naartoe wil, naar deze feestavond, dan moet je feestweek appen naar de studio. Dat kan door middel van de app van J&D. Je weet al, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd naar Radio J&D kunt luisteren. En in deze app zit ook een machtige communicatietool verweven. Gebruik deze. Of anders als je de app niet hebt. Ik kan mezelf niet voorstellen, maar goed. Het zou zomaar kunnen. Dan kun je natuurlijk altijd gebruik maken van de WhatsApp. 085-760-9936. Dus als jij op kosten van Radio J&D naar de Hollandse avond wil van de feestweek van Wilhelmina 26 in Wijk en Aalburg, eventjes feestweek appen naar de studio. 085-760-9936. Lig je nog?

in Avro Stoppel. Dat betekent één ding. Ja, dat je oud wordt. Ja, dat klopt inderdaad. 47 jaar oud, dit nummer van Pieter Tosh samen met Mick Jagger. Walk and don't look back. We draaiden ook nog muziek van Jannes en van Vincent. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow. Op deze 5e mei, zo meteen aan de andere kant van 8 uur... zijn we graag bij je terug met uur nummer 2. En in dat uur gaan we sowieso de kaarten weggeven voor de Hollandse avond. In het kader van de feestweek van Wilhelmina 26 in Wijk en Aalburg. Volgende week woensdag, de 13e mei. Wil jij daar naartoe op kosten van J&D? Dan is het zaak dat je even feestweek appt naar de studio. Dat kan via de app van J&D en of de WhatsApp. Wat we straks ook nog hebben in het tweede uur van de ochtendshow is natuurlijk de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We hebben de verjaardagskalender. En door de muziek zal deze dinsdag wederom aanvoelen als vrijdag.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.

0: Hoor je thuis. 8 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid, meldt 1Vandaag. 8 op de 10 zeggen dat die onder druk staat. Als oorzaak noemen ze onder meer de oorlogen om ons heen. Maar ook door dingen als de verdeeldheid in de samenleving en verlies van de Nederlandse cultuur komt de vrijheid in de knel, zeggen ze. De meeste mensen die gisteravond werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Er zaten 13 mensen vast. 9 van hen waren demonstranten die weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Ook werd iemand opgepakt die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Op internet kan nog altijd volop worden gegokt op toekomstige gebeurtenissen, zoals een kabinetsval of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar werd zo'n voorspellingssite verboden door de kansspelautoriteit. Maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd in de lucht. En Amerika heeft weer 2 mensen gedood op een vermeende drugsboot in het Caribisch gebied. De boot zou in handen zijn van drugshandelaren. Al ruim een half jaar valt de VS boten aan waarvan wordt gedacht dat die drugs vervoeren. En daarbij zijn er zo'n 200 doden gevallen. Er is veel kritiek op omdat Amerika niet met bewijzen komt. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is niet echt een ochtendspits. Er staan wel wat files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bijvoorbeeld 7 kilometer tussen Knopend Raasdorp en Knopend Velzen. Er is een ongeluk gebeurd. Er is maar 1 rijstrook open. Dat geeft een half uur vertraging. 20 minuten extra reistijd op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en Knopend Ridderkerk staat ook 7 kilometer file. Daar zijn door een ongeluk 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Klaar voor het hardste weekend van mei. 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zaterdag de grootste truckpooling van Nederland met Velvet Roses. Tickets op trekkertrekleende.nl.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren-specialist.
4: Rijkers Haarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
6: Hey, hallo, Jan Degel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De

0: Wie gaat ermee naar buiten?
1: Naar buiten!
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
2: De goedkoopste veranda.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: Rijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

oneindige liefde. Je hoorde Sharel en daarvoor Samuel Welte. Dansen met de duivel. En dat samen vormde het begin van uur nummer 2 van de ochtendshow op deze bevrijdingsdag. Deze dinsdag, de 5e mei 2026. Hey, nog tot 9 uur deze ochtend zijn we hartstikke bij je. Wat gaan we doen in dat 2e uur van de ochtendshow? Nou, we gaan sowieso 2 kaarten weggeven voor de Hollandse avond. In het kader van de feestweek van Wilhelmina 26 in Wijk en Aalburg. Wordt volgende week gehouden, deze feestweek. En de Hollandse avond die vindt plaats op woensdag 13 mei. En dat is de dag, de woensdag voor Hemelvaartsdag. En wil jij daar op onze kosten naartoe? Dan is het heel simpel, even feestweek appen naar de studio. Dat kan via de app van JND en of de WhatsApp. Verder, naast dat we kaarten weggeven, natuurlijk ook de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 5e mei ons heeft gebracht door de jaren heen. We hebben de verjaardagskalender. En natuurlijk de muziek die van deze dinsdag toch een beetje vrijdag maakt. En we zetten ook onze inbox gewoon weer wagenwijd voor je open. Kom maar door als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat ook jij luistert. Dat ook bij jou wakker met bakker aanstaat. Dat bij jou ook Radio JND misschien wel de buren tot last is omdat de radio zo hard staat. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? En wat ga je op deze dinsdag, deze bevrijdingsdag allemaal sjouwen? Laat het tot ons komen via de app van JND en op de WhatsApp 085 760 99.

0: klassieker van vader Abraham in een nieuw jasje gestoken. In 2016, dus zo nieuw is het jasje niet meer.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Je hoorde John de Bever, daar in dat kleine café aan de haven. En voor John de Bever, Robert Pater met geluk. Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken, zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Pakken we eerst de hashtagjes even mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar het je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat

0: Vandaag. Mede namens zijn collega's bij Van Loon Grondwerken willen wij hem van harte feliciteren.
1: Word jij wakker, doorbakker?

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementslas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

te groot of te klein voor Gebroeder Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak? Smit Dakbedekking.

0: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel, in één dag.
2: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Kijk nou, daar hebben we Lau!
4: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: JND Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits. Er staan een paar files op de A15. Gorkum richting Rotterdam staat tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 8 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk en de vertraging in de file is een half uur. Op de A16 Breda richting Rotterdam een kwartier vertraging tussen Dordrecht en Knoopend Ridderkerk 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Ik heb zo'n afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
11: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
12: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
13: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
14: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk. Zet zoden aan de dijk.
4: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
5: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
4: Die andere stuiterbal daar.
5: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je

0: En Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendijk.

0: anderen. En hij is helemaal uitverkocht. Maar alleen bij Willem in de J&D Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de J&D Studio. En Willemaag, de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

0: Jesse Prins met 1%. En daarmee is het iets na 8:30 geworden. Op deze vroege dinsdagochtend, de 5e mei. Het is bevrijdingsdag vandaag. En straks gaan we de geschiedenisboeken openslaan. Dan gaan we samen zien, lezen en beleven wat de 5e mei ons door de jaren heen heeft gebracht. We hebben ook nog de verjaardagskalender. En ik heb nog een andere belangrijke plichtpleging te plegen.
1: Elke dag, jouw Nederlandse dag.
2: De JND Ochtendshow.
1: Willem Bakker.
0: Ik heb namelijk nog 2 tickets liggen voor de feestweek van Wilhelmina 26 in Wijk en Aalburg. Volgende week woensdag de 13e. Dan is al daar de uitverkochte Hollandse avond met onder andere Guido van der Graaf, Grat Dame en Jan Smit. En als het goed is heb ik momenteel iemand aan de telefoon hangen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Rob van der Rode.
0: Goedemorgen Rob, wat brengt jou op deze dinsdagochtend zo vroeg uit de veren, man?
3: Ja, ik ben werkzaam op dit moment in Veldhoven.
0: In Veldhoven, dat is hier om de hoek?
3: Ja.
0: En waar kom je vandaan?
3: Ik kom oorspronkelijk uit Sint-Willebrod.
0: Uit Sint-Willebrod, kijk eens aan, man. En wat doe jij in Veldhoven voor werk?
3: Ik ben bij de grote chipfabrikant bezig met de leidingen te isoleren.
0: Oké. Okay. Dan ben jij dus, die daar aan de gang is.
3: Juist.
0: Hey Rob, ik ga jou volgende week richting Wijk en Aalburg sturen. De dag voor Hemelvaartsdag, dan wordt daar de Hollandse avond gehouden. Met een prachtige line-up. En weet je al wie je mee gaat nemen?
3: Ja, ik ga mijn lief meenemen.
0: Oké, nou helemaal gezellig man. Waar kijk je het meeste naar uit?
3: Ik kijk meest naar Guido van der Graaf uit.
0: Guido van der Graaf. Het gaat een gezellige avond worden, Rob.
3: Ja, en dat weet ik zeker.
0: En ik wens je alvast heel veel plezier.
3: Nou, dankjewel.
0: En doe ze daar een groeten in Wijk en Aalburg namens ons.
3: Dat doe ik.
0: Oké.

Samen met Samantha Steenwijk. In mijn armen. En voor Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst draaiden wij muziek van Guus Meeuwis. Laten we proosten. Inmiddels is het de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slaan. De bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag die heet 5 mei. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Nou, ik ga het je vertellen. We gaan als eerste terug naar het jaar 1835. De eerste spoorweg op het Europese continent werd toen in gebruik genomen tussen Brussel en Mechelen. De spoorlijn die was 20 kilometer lang. En dan in 1921 het meest bekende parfum van deze wereld werd toen gelanceerd. En dan komt hij op zijn Frans, de Chanel numéro 5. Chanel nummer 5, voor op zijn Nederlands. En dan in 1945 werd er besproken, of vonden er gesprekken plaats over de voorwaarden voor wat betreft de capitulatie van het Duitse leger in Nederland op het einde van de Tweede Wereldoorlog. En dit is ook de basis voor de huidige Bevrijdingsdag. En die gesprekken vonden plaats in Wageningen. Dan in 2009.

0: de KNVB-beker. En dit ten koste van Willem II. Ajax won met 4-0 van de Tilburgers. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we als eerste Maggie McNeil tegen op onze verjaardagskalender. Deze zangeres die van origine Sjoukje Smit heet, deed ooit mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Amsterdam. En Maggie McNeil viert vandaag haar 76e verjaardag. Ook Adele is jarig. De Engelse zangeres. 38 jaar wordt ze. En we hebben nog een bekende jarige. Een Nederlandse zanger. Ik ga zwemmen was zijn definitieve doorbraak. Ik heb het over Mart Hoogkamer. En Mart Hoogkamer viert vandaag op deze 5e mei zijn 28e verjaardag.
1: Hoi, ik ben Mart Hoogkamer en je luistert...

0: is jarig vandaag, Mart Hoogkamer. Hij viert zijn 28ste levensjaar. Dus we hadden een verrekte goede reden om hem te draaien met zijn grote doorbraak, Ik Ga Zwemmen. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze ochtendshow. De ochtendshow voor dinsdag de 5e mei, bevrijdingsdag. Bevrijdingsdag of geen bevrijdingsdag, zo meteen aan de andere kant van 9 uur zijn zij er gewoon. Zij van die drie uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. Zij van Aan de Slag. En mocht jij als keihard werkende Radio JND-luisteraar een keer de muziek willen bepalen in die drie uurtjes, dan kan dat. Dan hebben we voor jou speciaal een webstack ingericht op het wereldwijde web, welke je kunt terugvinden onder radiojnd.nl/aandeslag. En als je daar bent aangekomen op deze plaats, dan vul je gewoon alles in. En dan krijg je van mij de garantie dat alles goed gaat komen. Vanmiddag vanaf 4 uur, dan brengt Erik Kerkhoff je weer thuis met de JND Middagshow. En vanavond één bonk gezelligheid vanaf 8 uur. Max en Johan met de dinsdagavond van JND. En onder andere zanger Alex gaat op de koffie komen bij hem. En wat de ochtendshow betreft, bij leven en welzijn, zijn we er morgenochtend weer. En morgenochtend dan vieren wij de woensdag. En dat houdt automatisch in de oude meuk woensdag.
1: De JND Ochtendshow.
0: Rest me nog jou een fijne dinsdag toe te wensen. Dank voor het luisteren. En

0: Jack, wat vind je van het schilderwerk?
1: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
2: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Bedrijf of persoonauto?
5: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
5: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
5: Industrieweg 27 in Oorschot.
7: Hey hallo, ben jij die leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
8: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
8: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
8: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
8: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
10: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
11: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Dit is Radio JND. Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: Bij JND hoor je thuis.
15: 9 uur.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn is klaar met de toenemende agressie tegen personeel en begint een proef waarbij beveiligers een camera krijgen omgehangen. Als een klant overlast veroorzaakt, mag zo'n bodycam worden aangezet. De proef begint in 4 filialen. Volgens Albert Heijn worden de camerabeelden na 2 weken gewist. In Oost-Oekraïne zijn tientallen slachtoffers gevallen door raketten en drones uit Rusland. Rond de steden Kharkiv en Poltava werden gasinstallaties aangevallen. 5 mensen zouden zijn omgekomen en er zijn meer dan 30 gewonden. Later deze week gaat een bestand in. Rusland en Oekraïne vallen elkaar dan tijdelijk niet meer aan. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Dat komt niet alleen door invloeden van buitenaf, zoals alle oorlogen in de wereld. Mensen ervaren ook steeds meer verdeeldheid in de samenleving, onder meer door de opmars van extreem gedachtegoed. En net als elk jaar met Bevrijdingsdag zijn er weer de bevrijdingsfestivals. Startsein wordt in Utrecht gegeven door Splinter Chabot en premier Jetten. Samen steken ze het bevrijdingsvuur aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar de Josti Band. Het orkest met mensen met een beperking vliegt naar 4 festivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A2 Utrecht-Amsterdam bij de Leidse Rijntunnel. 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten. A15 Gorkum richting Rotterdam. 7 kilometer file tussen Papendrecht en Knoop het Ridderkerk. De vertraging is 20 minuten, maar de weg is weer vrij op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Knoop het Ridderkerk 5 minuten vertraging en 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de Betontelefoon zijn. Betontelefoon.nl. De Nice Driana komt met een geweldige single getiteld Fata Morgana.
1: Is dit een Fata Morgana?
0: De single is nu te beluisteren op jouw radiostation. En geen tamtam, het staat rap op Boendam.
2: De Betontelefoon.
3: Ondernemers opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
5: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar...
6: Robby's Buitengewoon.
5: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer... met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
6: Robby's Buitengewoon.
5: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom... aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
7: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
8: Bel even met Henk.
9: Ja, bel even met Henk.
8: Bel even met Henk.
9: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
8: 585957.
9: Of kijk op henk.jobs.
10: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
11: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Som.
1: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Aan de slag.

0: onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
1: Dus eruit, wat erin, ja zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja. De bouw.
4: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je Prachtmaat.
4: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
4: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
1: Zo, Huub hier.
2: Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
1: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni.
1: Helmond!
2: Ja, jongen.

0: Blijf een offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Bij Hengelo 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht, waarschijnlijk tot 10 uur. En de vertraging is 5 minuten. 5 minuten vertraging ook op de A15. Gorinchem richting Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk staat 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: Voor raam, deur of kozijn moet u bij Horsten zijn. Horsten Kozijnen. Voor al uw kunststof en aluminium kozijnen. Onze gespecialiseerde verkopers staan graag voor u klaar met een eerlijk advies. Horsten Kozijnen. Voor u. Hoevenweg 7, Eindhoven.
1: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
2: In twee muisklikken uw offerte op
1: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
5: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga.
4: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendaal.

0: in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Het allerleukste kinderfeest van Nederland is hier. De Kids Carousel. De kinderdisco van dit moment. Spelletjes spelen, prijzen winnen en zingen en dansen op de leukste muziek.
5: Dit is de Kids Carousel.
4: Boek snel bij lucasse.nl.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
9: Lemmenvloeren.nl.
10: Hey, heb jij ook gehoord van Heurter?
11: Een dak van Heurter beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Heurter geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
12: Heurter. Kijk op Heurter met eu-daksystemen.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Om winkelpersoneel te beschermen lopen beveiligers en Albert Heijn straks rond met bodycams. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich misdraagt, mag het cameraatje worden aangezet. Agressie tegen personeel komt steeds vaker voor. Albert Heijn-medewerkers hebben daarom al geen naamplaatje meer op hun borst. Supermarkten in België mogen vanaf volgend jaar weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in, maar voor kleinere winkels golden andere regels dan voor de grote. Dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers een zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. In Oost-Oekraïne zijn gasinstallaties aangevallen met Russische raketten en drones. Rond de steden Kharkiv en Poltava zouden zeker 5 mensen zijn omgekomen. Het aantal gewonden loopt in de tientallen. Rusland heeft gezegd dat het Oekraïne later deze week tijdelijk met rust laat vanwege de Russische Bevrijdingsdag. En Nederland viert vandaag Bevrijdingsdag. De officiële start was vannacht in Wageningen, waar estafettelopers vertrokken om het vuur van de vrijheid het land door te brengen. In Utrecht ontsteken premier Jette en Splinter Chabot vanmiddag het bevrijdingsvuur als start van de 14 bevrijdingsfestivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en Hengelo. 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echteld en Tiel-West 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De feestweek van Wilhelmina 26. 11.

0: Radio24.nl. Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Biedt vakmanschap als geen ander.
0: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
0: Aan de slag.
9: Aan de slag.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf. Radio

0: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
1: Grintkeizer.nl.
0: Siergint en marmerstoomvloeren. Ook voor uw paleis.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
4: Huh, wat bedoel je?
3: De gehaktballen van de Ballenkoning.
4: De Ballenkoning?
3: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
4: Klinkt goed. De Ballenkoning.
5: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zondag full power en afsluiten met DJ Sylvie Thijs. Tickets op trekkertrekleende.nl.
4: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
6: Pompstation Shell, Eindhovenseweg 6 in Geldrop.
3: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste ballen van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zo.

0: op is op!
1: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207 Alphen aan de Rijnberg-Ambacht is in beide richtingen dicht, omdat de brug door technische problemen het niet doet. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Ja, het is mogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
8: JPB, de zon. Specialist.
9: Zonwering voor buiten en binnen.
6: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonweringsspecialist. Stad 1 in Oorschot.
10: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
11: Tweedehands auto.
10: Hallo, met wie?
12: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
10: Oké, komt-ie.
12: GTI, tweedehands.
10: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wij houden van alle auto's. Auto first. Geen gedoe. Goed geregeld.
3: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijk

0: andere. En hij is helemaal uitverkocht. Maar alleen bij Willem in de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En Winnemaag, de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: gebruikte bouwmaterialen
1: en nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleut halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Hallo, waar gaan we heen?

0: aan de Handelsweg.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds,

0: Kijk in Elp Dakwerk voor Hoeven Dakwerk uit Tilburg.
1: Grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De benzineprijs blijft records breken. Volgens United Consumers heeft een liter euro 95 nu een adviesprijs van ruim 2,63 euro. Diesel kost bijna 2,59 euro, terwijl die prijs vorige maand nog boven de 2,80 euro lag. Tanken over de grens is een stuk goedkoper. Door een accijnsverlaging ligt in Duitsland de benzineprijs onder de 2 euro. Er is meer bekend over het meisje dat afgelopen weekend geraakt werd door de wiek van een molen in het Utrechtse dorp Hei en Boeikop. Het slachtoffer is 2 jaar en komt volgens de regio Zuid-Rijnmond uit Kinderdijk bij Rotterdam. Ze was bij de molen omdat een familielid daar die dag aan het malen was. Het meisje raakte zwaar gewond. Een zwaar ongeluk vanmorgen in het Brabantse Etten-Leur. Een motorrijder en een busje reden daar op een provinciale weg vanmorgen frontaal op elkaar. De motorrijder overleefde dat niet. Hoe het met de bestuurder van het busje is niet duidelijk. Om erachter te komen wat er mis is gegaan, is de weg beide kanten op dicht. En een Nederlandse donatie aan Oekraïne, waardoor de oorlog een tekort is aan van alles. Het kabinet geeft bussen cadeau die in ons land werden gebruikt om bijvoorbeeld gevangenen van en naar de rechtbank te brengen of relschoppers mee af te voeren. De eerste 4 bussen zijn nu overgedragen en er komen er nog 16 aan. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op A12 Arnhem richting de Duitse grens staat door de grenscontrole 2 kilometer file tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
7: Goedemorgen.

0: Wist jij dat van Paint Project?
1: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
2: Paint
0: check paintproject.nl.
3: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
3: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Exclu.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Aan de slag.

0: Koenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, uitbest.
3: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
4: JS Montage.
5: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
6: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
7: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga.
6: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
8: Wie gaat er mee naar buiten?
9: Naar buiten!
8: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
10: De goedkoopste veranda.nl, oeh.
8: Met 10 jaar garantie.
10: Ah, de goedkoopste veranda.
11: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
12: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Dus

0: www.bokstol.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 3 kilometer file en 10 minuten vertraagd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: cement-dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
1: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
2: Ik weet niet, ik heb er een dakkapel op gezet.
3: ABN uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
1: ABN met de M van magnifiek.
0: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
4: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
3: Kijk op fp2000.nl.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
3: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
2: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
3: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
4: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendaal.

0: bij Willem in de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En win hem waar. De Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja,

0: hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
1: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl. In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
1: Je maakt het top met Leidingshop.
0: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
1: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
2: Zo, Huubke hier.
3: Ja, hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
2: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni. Helmond!
3: Ja, jongen.
0: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Michiel Frazenstorm. Oekraïne voert de strijd tegen Rusland ook de komende tijd verder op. President Zelensky zegt op X dat de afgelopen weken het aantal middellange afstandsaanvallen is verdubbeld, maar wat die hebben opgeleverd is niet duidelijk. Verder zegt Zelensky dat de productie van drones en onbemande gevechtsrobots wordt opgevoerd. Benzine is weer duurder. De adviesprijs die je vaak aan pompen langs de snelweg betaalt staat op ruim €2,63. De dieselprijs piekte vorige maand op €2,81, maar is nu gezakt naar bijna €2,59. Pomphouders in de grensstreek klagen dat klanten daar de grens over gaan. Vooral in Duitsland is tanken veel goedkoper. De man die gisteren door de Rotterdamse politie werd neergeschoten is 59 en komt uit Brielen, zegt het OM. Agenten gingen op een melding af over een bedreiging met een vuurwapen. Wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk. De man ligt in het ziekenhuis. De Rijksrecherche zoekt uit of de agenten terecht schoten. En nog even, en dan barst het feest los op de 14 bevrijdingsfestivals in ons land. Talloze artiesten treden erop, onder wie de ambassadeurs van de vrijheid. Dit jaar zijn dat DJ La Fuente, Carso, de Josti Band en Rolf Sanchez. De fans vliegen ze met helikopters van de ene naar de andere plaats. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: J&D Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles. 2 kilometer file vanaf de Lutte, 10 minuten vertraging tot aan Duitsland. Op de A28 Zwolle richting Assen tussen Bijlen en Assen-Zuid. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Nijmegen-Dukenburg en afrit Nijmegen. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
5: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
5: Tegelhalbrabant.nl.
7: Holy moly!
8: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
9: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
8: En altijd met hoog rendementsglas.
10: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
8: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
11: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
12: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
11: Vandaag een dakkapel, in één dag.
13: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
14: En Jack, wat

0: jaren mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherpe prijs?
5: Je slaagt geheim bij Mazenland op Eckerstein.
4: En je leest al vanaf €200 per maand.

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: De Nice Driana

0: jouw radiostation.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.

0: moeten bij de betontelefoon zijn. Debetontelefoon.nl.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
0: En geen tamtam, het staat er op Boendam.
2: De betontelefoon.
3: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer

0: Vrijblijvende offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
3: Ah, chips.
2: Maak er een potje van.

0: verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 3 kilometer file vanaf Zevenaar tot aan de Duitse grens. A16 Rotterdam-Breda bij Afrit Dordrecht Centrum 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Malden en Afrit Nijmegen 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag. Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je Prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
4: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het.

0: Stap in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Vrijdag NTTO-competitie en feest met Cruzo. Tickets op trekkertrekleende.nl.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendaal.

0: Maar alleen bij Willem in de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En winnaar de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND. Oh.

haar leren kennen, ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen, de champagne stond.

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
4: Ik heb de lente in mijn bol.
5: Nou, dan hop op naar Groenrijk in het Bos. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Rijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
4: Nog
3: een
4: keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het kan zijn dat vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika, waar een virus is uitgebroken, elkaar hebben besmet. Het virus wordt vaak overgedragen door muizen en ratten, maar de WHO denkt ook aan mens-op-mens besmetting als mensen heel dicht bij elkaar zijn. Een Nederlands stel en een Duitse vrouw aan boord overleden. Ook studenten hier zijn de dupe van de grote hack van Amerikaanse onderwijssoftware. BNR heeft een lijst gezien met alle getroffen instellingen en er zitten ook tientallen hogescholen en universiteiten in ons land bij. Hackers hebben gegevens in handen als namen en mailadressen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. Weer een anti-Joods incident in Londen. Deze keer werd brand gesticht bij een voormalige synagoge. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Maar dat maakt de impact op de Joodse gemeenschap niet minder, stelt de politie. Die onderzoekt of er een link is met eerdere incidenten, zoals het neersteken van twee Joodse mannen. En de ambassadeurs van de Vrijheid zijn op weg gegaan naar de bevrijdingsfestivals. Eigenlijk hadden ze allemaal met helikopters moeten vertrekken, maar zangeres Carzoo moest door het slechte weer met de auto naar Limburg. La Fuente, Rolf Sanchez en leden van de Josti-band konden wel vliegen. Ze doen ieder meerdere festivals aan. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp 6 kilometer file door een ongeluk 10 minuten vertraging. De grenscontroles zorgen voor 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. En op de A12 Duitse grens Arnhem bijna 10 minuten vertraging tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen, de salamander.

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Het allerleukste kinderfeest van Nederland is hier. De Kids Carousel. De kinderdisco van dit moment. Spelletjes spelen, prijzen winnen en zingen en dansen op de leukste muziek.
5: Dit is de Kids Carousel.
4: Boek snel bij lucasse.nl.
6: Voor raam, deur of kozijn moet u bij Horsten zijn. Horsten Kozijnen. Voor al uw kunststof en aluminium kozijnen. Onze gespecialiseerde verkopers staan graag voor u klaar met een eerlijk advies. Horsten Kozijnen. Voor u. Hoevenweg 7, Eindhoven.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Jouw Nederlandse dag.

0: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You & Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Hey, heb jij al gehoord van Heurter?
3: Een dak van Heurter beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Heurter geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
4: Heurter. Kijk op heurter.eu-daksystemen.nl.
5: Ondernemers, opgelet.
6: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
7: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
8: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
9: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
10: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
12: J&D Verkeer.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek 8 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
14: Jouw Nederlandse dag.
15: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Ja, het is mogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
17: JPB, de zonwering specialist.
18: Zonwering voor buiten en binnen.
15: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
19: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Schade?

0: Vier. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkerij.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf. Radio.

0: Een vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
4: Hof van Brabant, Bosdijk in Eindhoven.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
5: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
6: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
5: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
7: Voor

0: sterk in elk dakwerk. Verhoeven Dakwerk uit Tilburg.
1: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Door het hele land zijn de 14 bevrijdingsfestivals begonnen. De officiële start is nu zo'n beetje in Utrecht. Daar steekt premier Jetten samen met schrijver en presentator Splinter Chabot het bevrijdingsvuur aan. De ambassadeurs van de vrijheid gaan de festivals af om op te treden, onder andere DJ La Fuente. Tientallen onderwijsinstellingen in ons land hebben te maken met de hack van Amerikaanse software. Volgens BNR gaat het om bijvoorbeeld de Universiteit in Amsterdam, de Hogeschool in Den Haag en het Grafisch Lyceum in Haarlem. Wereldwijd zijn de gegevens gestolen van bijna 300 miljoen studenten en docenten, vooral namen en mailadressen. Vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika hebben mogelijk elkaar besmet met het Hantavirus. Normaal gesproken wordt het overgedragen door muizen en ratten, maar in dit geval zaten mensen vrij dicht op elkaar en kon het ook zo, denkt de WHO. Door het virus overleden 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar. En een recordaantal mensen wil meedoen met de Marathon van Londen volgend jaar april. Vorig jaar waren er dik 1,1 miljoen inschrijvingen, nu zijn het er ruim 1,3 miljoen. Maakte Londen ze tot de populairste marathon, zegt de organisatie. Die denkt erover om volgend jaar in 2 dagen 100.000 deelnemers toe te laten. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 5 minuten vertraging tussen Afrit Beek en de Duitse grens in 2 kilometer file. 7 kilometer file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek. Een kwartier vertraging. En dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehandsauto.
4: Hallo, met wie?
5: Heb je niet wat snelles?
4: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands.
4: Oh, we zijn zo weer terug.

0: maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom.

0: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
1: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie! Info op paintproject.nl.
2: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert.

0: aan de Handelsweg.
1: De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

0: Met deze week in de bonus: alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: De meeste, de beste aanbiedingen.
1: Amster.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Goedemorgen.

0: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zaterdag de grootste truckpooling van Nederland. Met Velvet Roses. Tickets op trekkertrekleende.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Zo, Huub hier.
3: Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
2: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni.
2: Helmond!
3: Ja, jongen.
5: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
6: Ik luister niet naar Strauss op geen Penga Boys.
5: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions. Gegarandeerd 100% feest.
0: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
5: J&D Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk is de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal dicht. Je moet dus omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35. En vervolgens de Duitse A54 en A31. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek de werkzaamheden aan de IJsselbrug. 9 kilometer file daar met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Home is where the heart is.
12: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
11: Rijkers Haarden.
12: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
13: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
14: Smit dakbedekkingen, uitbest.
15: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
16: Ik heb de lente in mijn bol.
17: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

0: zijn het Gouden Handjes. Gouden Handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage. JS
1: Montage. Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
2: Kijk nou, de Redder Lau!
3: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
6: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendijk.

0: veranderen. En hij is helemaal uitverkocht. Maar alleen bij Willem in de J&D Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de J&D Studio. En Winnewaag, de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
1: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist. Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: houtwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. Bevrijdingsdag 2026 is nu echt begonnen. Premier Jette en schrijver Splinter Chabot staken een uur geleden het bevrijdingsvuur aan in de Dom in Utrecht. Jette zei dat alles tegenwoordig zwart en wit is en sprak de hoop uit dat we weer een beetje openstaan voor de mening van een ander. Dat is volgens hem ook vrij zijn. Een belangrijk moment voor mensen die vastzitten op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdi in Afrika. Ze krijgen zo bezoek van artsen die gaan kijken hoe ze eraan toe zijn en of het schip binnenkort naar Spanje kan. Op het schip zijn 3 mensen overleden, ook 2 Nederlanders, mogelijk door een virus. In België zijn 5 Nederlanders opgepakt die verdacht worden van drugshandel. De politie had een tip gekregen dat er opvallend veel bedrijvigheid was in een loods bij Antwerpen. Toen agenten een kijkje gingen nemen, vonden ze zeker 200 kilo coke in de loods zelf en een auto in de buurt. Er is ook een Belg opgepakt. Eind vorige week liep er tot 2 keer toe een naakte man midden op een druk kruispunt in Tilburg rond. En nu komt de regionale omroep met een naakte man in een park in Eindhoven. Hij werd daar vanochtend gevonden door surveillerende agenten. De man was dronken en kreeg daar een bekeuring voor en hij kreeg ook een boete voor naaktlopen. Het weer nu van Weer Online. Mensen die Bevrijdingsdag vieren hebben het lekkerst in het noorden en westen, want daar is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan wat regen vallen. Het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ernstig ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland is de weg dicht bij de grens en je moet dus omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35, in Duitsland over de A54 en verder over de A31. Afsluiting, het duurt volgens Rijkswaterstaat nog tot 8 uur vanavond. Verder een kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik heb zo'n afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
5: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
6: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
7: De mooiste

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
3: Een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
4: Kijk voor vacatures op
5: metselprojecttilburg.nl.
6: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
7: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
10: En nooit te veel betalen.
9: Ga ze bij de vleut halen?
10: 25.000 vierkante meter.
9: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
11: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
12: Bestel nu ook eenvoudig online.
13: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
14: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
13: Vandaag een dakkapel. In één dag.
15: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom.

0: 90 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: Pidijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
1: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland bij de grens een afgesloten snelweg. Je moet daar omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35 en dan vervolgens Duitsland in via de A54 en de A31. Afsluiting duurt nog tot 8 uur volgens Rijkswaterstaat. Slecht wegdek van de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch houdt de rechterrijstrook bij afrit Everdingen dicht. 9 kilometer file daar en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A12 Utrecht-Duitsland bij Westervoort. En de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek. 8 kilometer file en ook daar een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
8: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
9: 5859 57
8: of kijk op henk.jobs.

0: stookboksel.nl.
1: En geen tamtam, het staat erop op Boendam.
2: De betontelefoon.
3: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
3: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
3: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: De Nice Driana komt met...

0: op jouw radiostation.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: De nieuwe J&D app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio J&D.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf. Radio JND.

0: 0800-7704.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Voor raam, deur of kozijn moet u bij Horsten zijn. Horsten Kozijnen. Voor al uw kunststof en aluminium kozijnen. Onze gespecialiseerde verkopers staan graag voor u klaar met een eerlijk advies. Horsten Kozijnen. Voor u. Hoevenweg 7, Eindhoven.
4: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Radio JND. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het gaat om de bestuurder van een bus die achterop een vrachtwagen knalde. Op dat stuk snelweg zijn wel vaker ongelukken. En die hebben te maken met files door grenscontroles. Bij die ongelukken zijn al meerdere doden gevallen. Het is een traditie, het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen. En ook nu weer is het een drukte van je welste. Met mensen die naar de optocht van de veteranen kijken. Ze klappen voor Nederlanders, Britten en Canadezen die meevochten bij de bevrijding. In het centrum is ook een demonstratie van pro-Palestijnen en die verloopt rustig. Het ging niet helemaal lekker op het bevrijdingsfestival in Haarlem, vooral met kinderen, want die kwamen in de verdrukking, meldt NA Nieuws. Ze kwamen voor de bankzitters die een half uur geleden begonnen aan hun optreden. Vorig jaar waren er ook al problemen in Haarlem, toen rond een optreden van Roxy Dekker. Het gaat redelijk met de witsnuitdolfijn die eergisteren aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee. Hij wordt nu verzorgd in een opvangcentrum in Annapalona en gaat volgens de regionale omroep met stapjes vooruit. Het is alweer 15 jaar geleden dat er in Nederland een witsnuitdolfijn aanspoelde. Die overleefde het niet. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan een beetje regen vallen. En het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 70 kilometer file in het land. De A1 is dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een dodelijk ongeluk bij de grens. Omrijden via Enschede over de A35 en dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. De weg blijft dicht tot een uur of 8 volgens Rijkswaterstaat. Rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen. Slecht wegdek daar veroorzaakt 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. 10 minuten vertraging ook de andere kant op vanuit Duitsland naar Arnhem op de A12. Daar staat de file bij knooppunt Velperbroek en is 6 kilometer. En bergingswerkzaamheden op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
5: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: Nederland.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, micro-cementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
3: rolcontainernederland.nl.
5: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
6: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
7: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
5: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
8: Ik heb de lente in mijn bol.
9: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg. Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe.

0: Zaterdagavond.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Ja, daar gaat hij dan. Het is bevrijdingsdag. Dat zie je bij heel veel mensen wel gevierd worden. Altijd goed nieuws natuurlijk. Ik neem je straks mee naar de krantenkoppen van 5 mei 1998, 2007 en nog maar een jaartje geleden. Verder heb ik vrolijke muziek. Heb ik een heuse classic van een paar jaar geleden voor je. Ik heb Rob Zorn, Raymond Hermans, Gisby, No Mercy komt voorbij. En heb je die al gehoord van Kriskos Amsterdam met Frans Bauer en Jan Smit? Ja, dat is me toch een combi, zeg.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Zij hoort bij mij.

volgen op allerlei online socials. Want hij is een beetje in de kokerellen, hoor, die Rob Zorn. Doet hij goed? Bloedje, bloedje heet. Dat is makkelijk als je aan de barbecue bent. Vrienden van de radio, ik neem je mee tot 1 uur of 6 in de middagshow. Met Raymond Hermans. En voel je wat ik voel?

muziek van Gisby, dit ben ik. Ha, dat rauwe randje, dat is zo mooi. Daar krijg je toch kippenvel van. Ik wed dat hij erbij is. 21 november. Ja, natuurlijk, we hebben weer een prachtige line-up. Dat beloof ik je bij deze voor het J&D Winterfestival. Zet het in je agenda. 21 november 2026. En ik wil je bij deze al van harte uitnodigen, want het is altijd een feest.

0: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
1: De feestweek van Wellemina 26.

0: in elk dakwerk. Verhoeven Dakwerk uit Tilburg.
1: Het allerleukste kinderfeest van Nederland is hier. De Kids Carousel. De kinderdisco van dit moment. Spelletjes spelen, prijzen winnen en zingen en dansen op de leukste muziek. Dit is de Kids Carousel. Boek snel bij lucasse.nl.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: JND Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens gebeurde een ernstig ongeluk bij de grenscontroles. De weg is daar dicht tot 8 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. En in Duitsland verder over de A54 en de A31. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Afrit Everdingen een half uur vertraging. Slecht wegdek, daar houdt de rechterrijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En bergingswerkzaamheden die blokkeren de rechterrijstrook van de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
11: Grindkeizer.nl.
10: Siergrind en marmerstoonvloeren, ook voor uw paleis.
12: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
13: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
12: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
14: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
15: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
16: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
15: En gratis vervangend vervoer.
16: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
15: Industrieweg 27 in Oorschot.
17: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
18: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
17: Biedt vakmanschap als geen ander.
19: Hey, heb jij al gehoord van Hurter?
20: Een dak van Hurter beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Hurter geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
21: Hurter. Kijk op Hurter met eu-daksystemen.nl.
22: Hatsoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijk.

0: alleen bij Willem in de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En Winnemaag, de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

De gloednieuwe single voor zanger Alex, onlangs nog succes schrijven op Radio JND. En een zomernacht met jou. Het is 4:30 geweest. Hey, daar gaat hij. De dinsdagmiddag is toch een beetje anders dan anders. Het is vandaag bevrijdingsdag en er zijn talloze mensen een dagje vrij. Dus geniet maar met de

0: Hey, wat een goede single, joh. Dit is Sven Versteeg met Lange Frans en het Boevenpad.
1: J&D. Wat kwam er vandaag op 1 in...
0: Ja, we zitten halverwege de tent. In dit geval met Josh Kambi en onze eigen Armin van Buuren. Die hebben het over Sunny Days.
1: J&D. Wat kwam er vandaag op 1 in...
0: 2017.

feestweek bij Radio JND in verband met de feestweek van Wilhelmina. Ze hebben een heel leuk feestje, een Hollandse avond, en je kunt tickets daarvoor winnen in de ochtend bij onze eigen Willem. Wie komen er allemaal? Jan Smit, Guido van der Graaf, Graddame en nog veel meer. Dus hou je maar vast. Morgenochtend weer luisteren tussen 7 en 9 in de ochtendshow met Willem op Radio JND. John West zometeen met Wit Zwart. En dit zijn Robert van Hemert met Donnie. Moet dat nou?

0: hadden we veel eerder moeten doen.
1: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
2: JPB, de zonwering specialist.
3: Zonwering voor buiten en binnen.
0: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
4: Zo, Huub hier.
5: Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
4: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
6: 13 juni.
5: Helmond! Ja, jongen.
7: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer

0: Vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wij houden van alle auto's. Auto first. Geen gedoe. Goed geregeld.
3: Dit is Radio DND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio JND. De kogel is door de kerk. 3 opvarenden die ziek zijn geworden op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika worden zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. En er zit ook een Nederlander bij. Ze zijn misschien besmet met een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Het is niet zeker of dat aan boord is gebeurd. De verpakkingsindustrie komt met een loterij om mensen over te halen meer blikjes en flessen in te leveren. Je krijgt niet alleen het statiegeld terug, maar ook een digitaal lot waarmee je tot €400 kunt winnen. De actie duurt een paar weken. Mensen leveren de blikjes wel in, maar niet alles, en met deze actie moet daar verandering in komen. De optredens van Chef Special op de bevrijdingsfestivals in Utrecht en Assen gaan niet door. De griep heeft besloten om ook bij ons langs te komen. We balen er ontzettend van, zegt de band. Chef Special wordt in Utrecht vervangen door Miss Montreal en in Assen door Xander de Bouisanier. En een opvallende stap van de directeur van Milieudefensie, want die gaat werken bij Tata Steel. Hij moet daarom meteen stoppen bij de Milieuclub. Bij Tata wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie is teleurgesteld en begrijpt er niks van dat hij overstapt naar een van de grootste vervuilers van Nederland. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en later op meer plaatsen. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, in het zuiden en het midden van het land dan regen, en het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog geen 100 kilometer file bij elkaar. Het is een stuk rustiger dan normaal op dinsdag op dit tijdstip. De A1 is wel dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Dat is bij de Duitse grens na een ongeluk. De weg blijft tot 8 uur dicht. Dus tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch bij Alfred Eveningen. Slecht wegdek, rechterrijstrook is dicht. En zodoende 11 kilometer file vanuit Utrecht-Papendorp duurt er een half uur langer over. Half uur vertraging op de A15, Europoort Gorkum. Bij Hendrik Ido Ambacht nog 5 kilometer file. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen. 12 kilometer file en ook daar bijna een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert aan uw auto komen? Juist, Schoenmakers in Sint-Oederode.
8: Passie voor uw auto en de service is uniek.
7: Ga voor onderhoud, reparatie en verkoop naar
8: Schoenmakers Autotechniek.
7: Aan de Handelsweg.
9: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
10: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
9: Maatwerk Sanitair.
10: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.

0: Truckspecialistbrabant.nl.
1: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zondag full power en afsluiten met DJ Sylvie Thijs. Tickets op trekkertrekleende.nl.
2: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
3: Huh, wat bedoel je?
2: De gehaktballen van de Ballenkoning.
3: De Ballenkoning?
2: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
3: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
4: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
5: Grindkeizer.nl.
4: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
3: Hé, hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
6: Mancherie Biarritz. Biarritzplein in Eindhoven.
2: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: Dus eruit!

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Erik Kerkhoff.
3: Het is bevrijdingsdag 2026, 5 mei op de kalender. Tot een uur of 6 de middag, show van Radio JND met Donnie en Senna.

0: TikTok, TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
2: Ik heb er afgelopen zaterdag mogen bevragen over het hoe en wat van dit liedje. Het is me helemaal duidelijk inmiddels.
3: J&D. De J&D Middagshow.
4: Erik Kerkhoff.
2: Ja, daar gaat hij dan, de middagshow van Radio J&D. Nog een uur lang met heel veel hits onderweg. Ik neem je nog mee naar de krantenkoppen van toen. De krantenkoppen van 5 mei 1998, 2007 en 2025. En natuurlijk wil ik even je aandacht vragen voor jouw kalender. Pak hem even van de muur. Ja, oké. Okay. Even doorbladeren. Ja. Een pagina of 6 verder. Ja, dan zit je op november. Even kijken. 21 november, dat is een zaterdag. Ja. Blokken, vanaf een uur of 3. Gewoon blokken. Rode cirkels eromheen. Al wat iets meer zijn, want we gaan een feestje vieren. J&D Winterfestival op 21 november is aan.
3: Radio J&D, Erik Kerkhoff.
2: En we nemen even wat gasten terug. In dit geval met Suzanne en Freek. Als het avond is.

Era Jolie met Billy Dans en de Avro Brothers en Liefde in de Nacht. Ja, je zou maar jarig zijn vandaag. Dan ben je goed gezelschap. Want Mart Hoogkamer is jarig. Mart wordt vandaag 28 jaar oud. Chris Brown wordt 37 en Adele is ook jarig. Viert haar 38ste verjaardag. Craig David viert zijn 45ste. En de bassist van Bluff Peter Slager die wordt 57. En Sjoukje Smit, Maggie McNeil, wordt vandaag 76 jaar oud. Wat een mooie leeftijd, zeg. Die vier je toch met de radio keihard aan. Heb je zelf ook al te vieren, dan is de volgende voor jou. Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk in

Samen dansen, everyday and everybody. In de middagshow van Radio JND. Het is vandaag de 5e van mei. Bevrijdingsdag wordt overal uitbundig gevierd. Het is overal gezellig. En als je de radio meeneemt, beloof ik je dat het nog gezelliger wordt. ABBA, dit is Dancing Queen.

0: technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Schade?
3: Wees nou niet zo bij de hand. We gaan meteen naar Bijland.
2: De experts van Bijland Autoschade herstellen je schade razendsnel. Zodat je auto, bedrijfswagen, bus of motor weer gaat shinen als nooit tevoren.
3: Kom naar de nieuwe locatie. Eckenstraat 7404.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
6: Tweedehandsauto.
5: Hallo, met wie?
7: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
5: Oké, komt-ie.
7: GTI, tweedehands.
5: Oh, we zijn zo...

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
2: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Wist jij dat zo'n paintproject?
2: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
2: Oh.
1: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paintproject.
1: Check paintproject.nl.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: J&D Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus rustiger dan normaal op de wegen op zo'n dinsdag rond dit tijdstip. Het heeft natuurlijk alles te maken met bevrijdingsdag. A1 is dan wel steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Na een ernstig ongeluk bij de grens. Tot 8 uur is de weg dicht, dus 8 uur omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen. Daardoor 11 kilometer file en een half uur vertraging. Twee rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk na een ongeluk. 20 minuten oponthoud daar. 50 minuten vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Dat is na een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. 5 kilometer file. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden en daarvoor zijn nog steeds twee rijstroken dicht. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum voor knooppunt Everdingen 13 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
10: Ondernemers opgelet.
11: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
12: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
13: Smit dakbedekkingen, iBest.
14: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
13: JS Montage.
15: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
16: Ik heb de lente in mijn bol.
17: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen...

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18.

0: Lorbarista.nl.
1: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendijk.

0: veranderen. En hij is helemaal uitverkocht. Maar alleen bij Willem in de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En winnaar de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

In de middagshow van Radio JND. De volgende man scoorde een hit met niemand minder dan Monique Smit. Nou, dan heb je een aardig duwtje in de rug, maar hij kan het prima zelf. Jari Hellegers. En De Vlammende Pan is ook een hit van jouw Nederlandse dag.

0: 25 vandaag geworden in de naam van Mart Hoogkamer op Radio JND.
1: JND. De krantenkoppen van toen.
0: We gaan naar 5 mei 1998. Jaap Stam wordt dan de duurste voetballer uit de Nederlandse geschiedenis. Voor 35 miljoen gulden verruilt de PSV voor de Engelse kampioen Manchester United. Dat waren nog eens tijden, hè? En dan gaan we naar 5 mei 2007. Barack Obama begint met twitteren. Al snel heeft hij meer dan 3 miljoen followers. En 5 mei, een jaar geleden, stopt Microsoft met Skype na 22 jaar. Het bedrijf wil dat mensen overstappen op Teams. De laatste jaren werd Skype veel minder gebruikt. Maar op het hoogtepunt had de dienst waarmee je kon beeldbellen 300 miljoen gebruikers. Ik vond dat altijd wel een gedoe, maar het was wel... op het eerst dat je op vakantie was, dat je kon beeldbellen, dat had ook wel weer wat, hè, toch? De middagshow van Radio JND met zometeen Rolf Sanchez. Kom maar toe. En eerst hebben wij een liedje dat hier in Eindhoven, in de omgeving, een soort van geuzenplaat is geworden. En dat mag best genoemd worden. We gaan naar 1989, de oude hit van Tina Turner. Simply the best.

Rolf Sanchez op Radio JND, kom maar toe. Ik heb geen idee waar hij het over heeft, wat de titel betreft, maar het zal wel over liefde gaan, toch? Dat is meestal de beste raadgever. Radio JND, alweer bijna 6 uur. De middagshow loopt langzaam ten einde met Edwin Evers Band.

0: theaters en zal Brabant zeker niet vergeten, Dennis. De absolute moeite waard. Edwin Evers Band en ik meen het. Vanavond natuurlijk Johan en Max weer op de radio. Morgenochtend is Willem er weer met Houwe Meuk woensdag. En natuurlijk kaartjes voor de Willemina Feestweek hier op Radio JND. Dus blijf hem volgen.
1: Elke dag jouw Nederlandse dag.
2: Radio JND.
1: Radio JND.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Kijk nou, de Reddelo!
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
7: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
6: Werken? In deze drukte?
7: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij J&D hoor je thuis.
10: 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio J&D. Het is nog steeds niet bekend wat de man bezielde die gisteren op mensen inreed in een drukke winkelstraat in Leipzig. Maar hij had waarschijnlijk geen politieke of religieuze motieven, schrijven Duitse media. Hij is eerder wel behandeld voor psychische problemen. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden in Leipzig. Meerdere landen zijn bezorgd over hun landgenoten op het cruiseschip Hondius dat voor de kust van Kaapverdië ligt. Er zijn 3 mensen overleden na een virusuitbraak, onder wie een Nederlands echtpaar. En er zitten ook Britten op en premier Starmer kijkt wat hij voor ze kan doen. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gehaald. 2 activisten van de Gaza-vloot komen nog niet vrij. Ze zitten vast in Israël, waar een rechter hun voorarrest heeft verlengd. De Spanjaard en Braziliaan worden verdacht van terreur. Ze waren met bijna 200 anderen in bootjes onderweg naar Gaza om hulp te bieden. En ze werden bij Kreta onderschept. De bevrijdingsfestivals lopen niet overal op rolletjes. In Haarlem was het zo druk rond een optreden van de bankzitters dat kinderen in de verdrukking kwamen. In Pijnakker is het hele festival afgelast omdat een bezoeker ziek werd en naar het ziekenhuis moest. En in Zwolle maakte een band een statement voor de Palestijnen. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag 2026 eindigt vanavond in het zuidoosten in Mineur, want daar gaat het dan regenen. Het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden regen en het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan minder files dan normaal op dit tijdstip. De meeste vertraging loop je op rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Arnhem. En een ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens bij Oldenzaal-Zuid. Een kwartier vertraging. Verderop is de weg zelfs dicht na een ongeluk bij de grens. En dat duurt nog tot 8 uur vanavond, tot die tijdens omrijden via Enschede over de A35. En dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Evedingen. 10 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn, 20 minuten vertraging. Daardoor ook file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Een 30 minuten tijdsverlies. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam een kwartier vertraging. En de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg. Na een ongeluk met 2 voertuigen en een motorrijder. 2 personenauto's. En daarom is de weg dus dicht voor bergingswerkzaamheden bij Moergestel. Richting Tilburg rijden om via Den Bosch over de A2 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: In twee muisklikken uw offerte op
1: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Voor

0: Een offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.

0: neem hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Als een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een vriend.
2: Jij bent echt zo'n klimaatdrammer.
3: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is.
1: Dan kan je het volgende doen. Word het eens dat je het met elkaar oneens bent.
2: We worden het niet eens, hè?
3: Nee.
2: Als ik nou eens even twee drankjes ga halen.
3: Top, helemaal mee eens.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: Land- en Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
3: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké. Okay.
4: En buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor een vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
5: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
6: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
5: Vandaag een dakkapel. In één dag.
7: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
8: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
9: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
10: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
11: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
10: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Ekkersrijd.
11: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

0: bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij bol.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A1 is nog steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid na een ongeluk bij de grens. Die afsluiting duurt nog tot 8 uur. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. Verder over de Duitse A54 en de Duitse A31. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch gaat in de weg bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 10 minuten. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam ook 10 minuten vertraging bij Rijswijk. Na een ongeluk zijn daar bergingswerkzaamheden in volle gang en er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Bel even met Henk.
6: Ja, bel even met Henk.
5: Bel even met Henk.
6: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
5: 5859 57
6: of kijk op henk.jobs.
7: Hallo, waar gaan we heen?

0: Betontelefoon. .nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar Rolcontainer.nl.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
0: En geen een tamtam, het staat er op Boendam.
3: De betontelefoon.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S. Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
5: Robby's Buitengewoon.
4: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
5: Robby's Buitengewoon.
4: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
6: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.
7: Druk

0: roodhitblauw.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendaal.

0: Alleen bij Willem in de J&D Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de J&D Studio. En winnenwaag. De Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy met de E van impact.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherpe prijs?
7: Je slaagt Maaseland op
6: Eckerstein. En je leest al vanaf €200 per maand.
7: Tot ziens bij Maaseland op Eckerstein.
6: 2008 in Zon.
8: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
7: Kies je prachtmaat.
8: Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
8: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
9: De Nice Driana komt met een geweldige single getiteld Fata Morgana.

0: specialistbrabant.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Dit is Radio JND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. Het bevrijdingsfestival in Utrecht is vol. De organisatie roept iedereen op om te wachten tot het rustiger wordt. De hekken werden al een tijdje gesloten, maar intussen worden weer mensen toegelaten, maar alleen in kleine groepjes. En buiten staat een lange rij met honderden mensen, vandaar de oproep om later te komen. Er zijn meer reacties op de overstap van de directeur van Milieudefensie naar Tata Steel. Klimaatclub Fossielvrij Nederland noemt het bizar. Milieudefensie zelf heeft er ook geen goed woord voor over. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland, zeggen ze. Hun inmiddels oud-directeur wordt daar verantwoordelijk voor duurzaamheid. In Leipzig worden bloemen gelegd bij de plek waar gisteren twee mensen om het leven kwamen. Ze werden ondersteboven gereden in een drukke winkelstraat en de bestuurder van de auto was vermoedelijk verward. Hij zou geen terroristische motieven hebben gehad. Maar het politieonderzoek is nog volop bezig. En in Amsterdam is vanmiddag een auto de Herengracht ingereden. Opvarenden van een rondvaartboot hebben de bestuurder uit het water getrokken en hij raakte niet gewond, meldt AT5. Het is niet duidelijk waardoor de auto het water inreed. De auto is er inmiddels ook uitgetakeld. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden van het land regen en het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is gedaan met de avondspits. Alleen de A1 is nog dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een ongeluk bij Oldenzaal-Zuid in de file voor de grenscontroles. De weg is dus dicht. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31. Als het goed is blijft de weg nog dicht tot 8 uur vanavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: 70 in Goorle.
1: Voor raam, deur of kozijn moet u bij Horsten zijn. Horsten Kozijnen. Voor al uw kunststof en aluminium kozijnen. Onze gespecialiseerde verkopers staan graag voor u klaar met een eerlijk advies. Horsten Kozijnen. Voor u. Hoevenweg 7, Eindhoven.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De avond van J&D.
5: Van J&D.

0: Amsterdam, de nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI, tweedehands.
0: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: prachtmaat.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode? Kies je prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24

0: prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Vrijdag NTTO-competitie en feest met Crusoe. Tickets op trekkertrekleende.nl.
3: Ken je Stolk in Bokstel? De basis.

0: op stookboksel.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk vanmiddag op de A1, de weg Hengelo-Duitsland, is de weg dicht bij Oldenzaal-Zuid. En dat blijft nog zeker tot 8 uur zo. Dus tot die tijd omrijden via Enschede over de A35... en in Duitsland verder over de A54 en de A31. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
8: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
7: Vandaag een dakkapel, in één dag.
9: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
10: Het allerleukste kinderfeest van Nederland is hier. De Kids Carousel. De kinderdisco van dit moment. Spelletjes spelen, prijzen winnen en zingen en dansen op de leukste muziek.
11: Dit is de Kids Carousel.
10: Boek snel bij lucasse.nl.
8: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
12: Huh, wat bedoel je?
8: De gehaktballen van de Ballenkoning.
12: De Ballenkoning?
8: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
12: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
13: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
14: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
15: Pompstation Tem Oil, Sint Bonifatiuslaan in Eindhoven.
8: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
16: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijk.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf. Radio JND.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: Een offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.

0: uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. De reder van het Nederlandse virusschip bij Afrika verwacht dat 3 zieke opvarenden morgen naar Nederland komen. Er zit ook een Nederlands bemanningslid bij en die heeft net als de anderen dringend medische hulp nodig, zegt de reder. Op het schip zijn 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Bij het bevrijdingsfestival in Utrecht staan lange rijen met mensen die alleen in kleine groepjes naar binnen mogen. Het terrein is namelijk helemaal vol. Daarom riep de organisatie eerder al op om te wachten tot het rustiger wordt. Maar om 10 uur gaan de hekken sowieso dicht, want om 11 uur is het festival klaar. Er is internationaal veel kritiek op het vasthouden van 2 opvarenden van de Gaza-vloot in Israël. Israël zegt dat de Spanjaard en Braziliaan zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan terreur. Maar Spanje vindt dat onzin en eist onmiddellijke vrijlating. De Spanjaard is volgens zijn vrouw in hongerstaking en hij zou ook gemarteld zijn. En het hing al in de lucht, maar nu is het zeker. De Rolling Stones komen na 3 jaar met een nieuw album. Het is er over iets meer dan 2 maanden en heet Foreign Tongues, maar vanavond is er al een klein voorproefje. Er staan 14 nummers op het album met gastbijdragers van Paul McCartney en de Red Hot Chili Peppers. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag eindigt vanavond in mineur in het zuidoosten, want daar valt dan waarschijnlijk regen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan in het zuiden en midden van het land regen en maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op Radio JND.
2: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer.

0: is op! Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Wist jij dat van Paint Project?
3: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
2: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
3: Oh,
2: stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
1: Wie maakt elk project perfect?
2: Toppie!
1: Paint Project.
2: Check paintproject.nl.
4: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
1: JS Montage.
6: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
7: Wie gaat er mee naar buiten?
8: Naar buiten!
7: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
1: De

0: Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de geul. En het mooie is, de jackpot is nog verder opgelopen en staat vrijdag op 55 miljoen. Voor maar 2 euro per lot maak je al kans. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Van de nieuwe dag.
5: Ja, goedenavond, dinsdagavond. Het is 5 mei, bevrijdingsdag 2026. Met vanavond de gast Alex en ook Joey Nicolai. Eerst luisteren naar Vincent.

0: Onlangs nog in de uitzending hier op dinsdagavond Vincent en zijn allernieuwste Mor Amore Por Favor. En daarvoor Senna en alles wat ik nodig heb.
1: De avond van J&D.
0: Ja, dinsdagavond. Vanavond alleen met mij. Twee heren zitten al lekker te lachen hier aan de tafel. Ik hoor maar één microfoon. Heb ik nu wel?
2: Ik heb het nog steeds.
3: Hij doet het niet.
2: Oh, nou, ja,
3: hij doet
2: het wel.
3: Hij doet het wel.
0: Oh, wacht even. Dan moet ik jou even.
2: We zaten voor ons haar goed te doen en zo. Voor de camera. Je zei, we zijn in beeld natuurlijk.
0: Ja, je zei net al, Alex. Ja, je zat even te wachten op de camera. Ja, gaat er even paraat.
2: Kijken mensen mee, hè. Dan moet je vooral er goed uitzien.
0: Je hebt er ook gelijk. Heren, welkom vanavond. Ja, Johan is helaas verhinderd. Die kon er vanavond niet bij zijn. Ik was er afgelopen week niet bij. Want ik ben koningsnacht van de trap afgevallen. Dus... Dat zeg je?
2: Johan wist dat ik kwam, daarom is je
0: er. Zou het dat zijn?
2: Ja.
4: Nou, het is een beetje aan de hand. Dat is dus die trap geweest.
0: Ja, die trap geweest inderdaad, ja. Iets hard gegaan, denk ik.
2: Echt, ben jij gevallen?
0: Ja, van de trap, Koningsnacht. Dus vorige dinsdag kon ik niet meer zitten.
2: Maar van de drank of...
0: Nee, niet van de drank. Ik was wel die avond op stap, maar dat was echt aan het begin van de avond.
2: Jeetje.
0: Uitgeglijden op zo'n...
2: Maar je bent blij, want er zijn mensen die breken nek met drie treo.
0: Ja, dat klopt. Wel op mijn rug geklapt, maar uiteindelijk viel het allemaal mee, was het gekneusd. Dus,
4: Ik dacht, het is een slechte smoes, maar het is echt gebeurd.
0: Nee, het is echt gebeurd. Nee, ik zou er niet over liegen.
2: Nee, we gaan er niet om lachen, toch?
0: Nee. Achteraf kan ik er nu wel om lachen.
2: Ja, wees blij, man, dat je er gewoon staat. Hè? Toch?
0: Ja,
2: dat
0: wou ik zeggen.
2: Man.
0: Nou, voor de mensen thuis, Joey Nicolai, we hebben Alex vanavond te gast. Heren, welkom. Hoe was jullie dinsdag? Was het ook een vrije dag voor jullie vandaag? Vrijdag?
2: Nee, het was een goede dag. Ik heb vandaag mijn huis... Ik ga mijn huis gewoon een keer opruimen.
0: Gaat je huis opruimen?
2: Ja, okay. Dus ik heb het tapijtreiniger gehaald. Ik heb mijn bank schoongemaakt.
0: Ja.
2: Ik ben vandaag lekker aan de gang. Vanochtend even mijn hond gelopen. Het was een mooie dag vandaag. Het was prachtig. Ik woon in Noordwijk natuurlijk, aan het strand.
0: Ja, hoe was het weer in Noordwijk?
2: Ja, echt volop zon.
0: Ik heb hier de hele dag, hier in de regio, alleen maar in de bewolking gezeten.
2: Echt?
0: Ja, alleen maar bewolking.
2: Ja, het schijnt echt dat het in het voorjaar in Noordwijk, in ieder geval aan de kust, veel meer zon is.
0: Ja.
2: Na je wat minder vanwege omdat de zee dan heel veel warmer is. Dat het inmiddels veel meer regent. Maar nu, het was echt fantastisch. Dag.
4: Bij ons in Purmerend was ook wel lekker zonnetje.
0: Ja? Nou, dan heb ik echt verkeerd gezeten vandaag, denk ik.
2: Ja, dat denk ik.
4: Ja, kom ik hier gezellig.
0: Eigenlijk.
4: Ik heb vandaag gewoon
2: Ik was
4: wel naar Noordwijk
2: komen, hoor. Altijd plek zat.
0: Ja.
2: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
4: Heel leuk, hoor. Noordwijk.
0: Noordwijk is prachtig. Zeker. Ja. Lang geleden dat ik geweest ben, maar het is echt heel erg mooi, ja.
2: Nee, maar aan die kust, je hebt twee hondenstranden. Dus het is echt, ik loop zo vaak met mijn hond daar. Dan loop ik eerst de duin in, loop ik daarna het strand op. Echt fantastisch.
0: En mag je ook het hele jaar door met je hond lopen?
2: Ja, je mag, je hebt zeg maar het middenstuk, daar mag je dan niet komen. Vanaf 1 mei tot 1 september.
0: Ja.
2: En dan heb je links en rechts de stranden, daar mag je wel. Daar mag je om met honden. Alleen minder niet, daar zit ook het grootste volk. Maar de mensen echt met honden gaan echt ook links en rechts weten wel waar ze moeten zijn.
0: Dat fijn dat kan, je hoor. Dan ook het hele jaar door ook gewoon.
2: Nee, het is heerlijk. Het is heerlijk. Weet je, een beetje voor je hond ook lekker als het een beetje mooi weer is. De zee in met dat beest. Die voor mij is net een zeehond. Dus dat is echt...
0: komt goed uit.
2: Ja, fantastisch. Ja, echt fantastisch.
0: Hey, Joe, jij hebt moeten werken vandaag, hè?
4: Ik heb gewoon gewerkt vandaag.
0: Wat deed je ook alweer?
4: Ik ben loodgieter.
0: Oh ja, loodgieter.
4: Ja,
0: dat was het inderdaad.
4: Zeker, installateur.
0: Ja.
4: Dus dat doe ik lekker 3 dagen in de week. Dinsdag, woensdag, donderdag.
0: En de rest zing je er tegenwoordig.
4: En de rest
0: meer bij, zeg maar.
4: Zingen, ja. Nu is het een beetje het loodgieteren erbij. Ik vind het gewoon leuk om te doen.
0: Ja.
4: En lekker in de bouw met die timmermannen en alles dollen. Ja, ik vind dat gewoon mooi.
2: Lekker, man.
4: Weet je, van lekker een boer laten en een scheet en dat soort lachen. Ja, ik vind
2: dat
4: prachtig.
2: Doe ik thuis ook, hoor.
4: Ja.
2: Doe ik niet voor de bouw in.
4: Nee, maar gewoon die dolletjes met die jongens, dat vind ik heerlijk. Dus dat heb ik vandaag gedaan.
0: Oh, lekker zeg.
4: Ja.
0: En nou, vanavond weer hier. Voor de tweede keer bij mij al.
4: Ja,
0: leuk. We gaan zometeen lekker verder kletsen met jullie. Eerst even luisteren naar Jeffrey Heesen. En blijf nog even open hier in de avond van Radio JN.

0: Van alles meegemaakt, hoor ik hier gelijk even zeggen. René Schuurmans trouwens, al ben ik 10 miljoen. Leuke nieuwe single van hem. Hij komt er volgende week trouwens alles over vertellen hier. We hadden het net eigenlijk over, want we hadden het over het werk hebben we het even gehad. Hoe jullie dinsdag eruit zag. Hebben jullie ook nog opgetreden op een of ander bevrijdingsdingetje vandaag? Een festivaletje of
1: nee,
0: zo?
1: Nee, ik zei al, hè, want ik sta op, eigenlijk op 5 mei is bij mij eigenlijk altijd een vrij rustige dag.
0: Een vrij rustige dag, hè?
1: Ja, ja.
0: Hoe komt dat dan? Want...
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat er toch meer festivaletjes zijn die dan toch over de gordel zitten worden.
0: Ja, dat zag
1: ik wel. En meer dan meer met pop, meer popjachtig, denk ik.
0: Dat zou toch wel zijn, inderdaad. Ja.
1: Ja, ik denk, ja, ik denk vaak is het een beetje bluff, dingen, dat soort dingetjes die...
0: Sorry.
1: Hij gooit mijn schuif in.
0: Ja, ik zou jullie zeggen, normaal doet Joe wel een techniek en ik zit normaal altijd daar. En ik kom hier eigenlijk weinig aan.
1: Ja, maar ik wil ook wel daar gaan zitten.
0: Oh, dat is goed.
1: Dan ga ik ook gewoon mijn schuif in.
0: Voor mij zit de volgorde voor de microfoon is niet logisch in mijn hoofd, zeg maar. Dat is heel vervelend.
1: Nee, maakt toch niet uit, joh.
0: Wat was je aan het vertellen, Alex? Sorry.
1: Nee, ja, nee, dat het meer poppy-achtig is, zeg maar. De Bluffs, weet je, dat soort dingetjes. Dat soort groot festival. Utrecht is ook een groot festival aan de hand, hoor ik net op de radio.
0: Ja, in Den Bosch ook altijd een behoorlijk grote...
1: Ja, er waren honderden mensen stonden, die konden niet naar binnen.
0: Oh.
1: Mensen zeiden, wacht maar, want er komt wel plek straks. Dus Utrecht was vol, zeiden ze. Ja. Dat is wel heel erg leuk, maar nee, ja, het weekend volop gewerkt. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed, maar 5 mei is altijd een hele lege dag. Maar wel lekker, hoor.
0: Lekker dat je ook gewoon een keer dan vrij bent. Dat je gewoon andere dingen kunt doen.
1: Voor andere dingen doen. En nou goed, ik heb natuurlijk altijd meestal maandag, dinsdag, woensdag. Heb ik mijn vrije dagen. En dan begin ik meestal donderdag tot zondag dat ik moet werken. En in de winterperiode natuurlijk zo Oostenrijk door de week. Hè. Dan ga ik maandag tot en met donderdag zit ik Westerdorf, Kellos, Kierberg, Elmau.
2: Zit je dan het hele seizoen echt?
1: Elke week.
0: En hoeveel weken zit je daar dan?
1: Ja, eigenlijk bijna ik denk een week of 12.
0: 12 weken. Ga je dat dus door naar huis toe ook? Of?
1: Ja, ik vlieg dan elke keer op en neer.
0: Elke week op en neer.
1: Ja, afgelopen jaar heb ik heel veel gereden. Ik heb daar ook echt wel een auto nodig gehad. En ik moest eigenlijk altijd gelijk door. Want ik rijd dan zeg maar op donderdagavond na de apres-ski denk ik weg.
0: Ja.
1: En dan ben ik daar, ben ik 's ochtends om een uur of 6-7 thuis in Noordwijk. En dan is het s'avonds weer aan de bak in Nederland in de weekenden. Dus dat zijn wel pittig.
2: Zo, ja, dat is wel een pittige tijd.
1: Ja, maar wel leuk hoor. Het is wel leuk. Het is wel een jammer dat je zoveel van huis bent. Hè, voor je goede vriendin, die moet nog komen. Maar het zit in de pen trouwens. Nee, maar,
0: zit wel in de pen?
1: Nee, daar gaan we niet over hebben. Nee. Weet je, ik heb natuurlijk een hond thuis. Ik heb twee vogels ook al 20 jaar. En ik heb mijn zoon natuurlijk. Hè, die is nu 24. Gaat naar de luchtmacht.
0: Ah, echt gaaf. Wat gaaf,
1: aanstaande, zo. Aanstaande maandag gaat hij officieropleiding doen.
0: Oh.
1: Hij heeft HBO gedaan, master. En hij komt gewoon gelijk als luitenant. Komt hij straks binnen. Fantastisch, man.
0: Ja, dat is wel echt heel erg mooi, zeg.
1: Ja, ik heb zelf ook in de luchtmacht gezeten vroeger.
0: Oké. Okay.
1: Echt in dienst. Dus ik moest... ik was zelfs ook in de luchtmacht. Dus hij nu ook dat. Maar echt als baan dan, zeg maar. Hij gaat daar HR doen. Hij gaat mensen aannemen. Dus fantastisch.
0: Wat gaaf,
2: maar hij heeft geen streven naar het zingen.
1: Als hij dronken is. Maar meestal, ik heb toevallig gisteren een stukje had ik gehad. Ik had toevallig op de Rut van Barre, want als ik leefde die café had ik pas geen dingetje gedaan.
0: Ja?
1: Ja, dan zei ik ook, weet je, kijk, hij komt zaterdag, kom 4 uur thuis. En hij dan van, ik kom om 6 uur 's ochtends. En dan is hij dronken. En dan 's ochtends 6 uur, Pop, ben je wakker? Ik zeg, het is 6 uur, man. Ik zeg, nu wel.
0: Ja.
1: Moet ik ook zo omlachen. Ik drink zelf helemaal niks, hè, trouwens. Ik heb nog nooit gedronken, maar hij kan er wat van. Ja.
0: Ja? Ja. Jij bent echt altijd helemaal nuchter, ook als je het podium op gaat. Geen bier geven van de vol of daarna.
1: Nee, ik ben echt nog nooit dronken geweest. En ik heb nooit drugs gebruikt. Ik ben echt daar, ik vond het vroeger niet lekker, de drank. En ik heb met Hazes gewerkt, en met de oude. Want toen ik een bosje had, stond ik zo vaak in zijn voorprogramma. Ja, nou, daar gingen gewoon 3 kratten bier voor het optreden gingen dan.
0: Ja, alleen bij André zelf al.
1: Ja, bij André zelf al. Ja, maar dat is fantastisch. Maar goed, ik heb zelf daar, ik vond het nooit lekker. Ik heb het nooit lekker gevonden.
0: Nee.
1: En ik doe het, en mensen zeggen, hoe kan dat dan? Je bent altijd zo gezellig en zo druk. En ze denken dat vaak wel, maar ik doe helemaal niks.
2: Dat kan dus ook zonder.
0: Het kan zonder. Ik had afgelopen jaar toevallig ook Peter Beens hier. En die zit ook heel veel liedje over een glaasje bier. Toevallig toen kwam hij van zijn single van mijn biertje bij je af.
1: Ja, klopt.
0: Ik zeg, lust jij zelf ook graag een biertje, Peter? En hij zegt, ik drink nooit geen glas bier. Zegt
1: nee.
0: Ik geef er niks om.
1: Nee, hij geeft er ook.
0: Mensen denken dat ik aan het drinken ben.
1: Nee, ik heb natuurlijk een bouillon gewerkt. En als ik moet soms ook wel invallen bij toen Peter Beens zijn café nog had.
2: En dan krijg je wat aangeboden.
1: Ja, maar ik drink het nooit op. Ik heb gewoon zo vaak, ik denk dat ik wel vrachtwagens heb afgeslagen met drank. Ja, had ik dat opgeslagen, had ik dan wel, had ik wel wat kunnen verdienen. Ja.
2: Nou, ik stond afgelopen weekend nog op het Rembrandtplein.
0: Ja. Ja.
2: In het oude café van Peter Beens.
1: Oh ja, aan de
2: overkant. Dat heet nu Bloemen Beppie.
1: Bloemen Beppie, ja.
2: Dus daar stond ik, zondag stond ik daar. Ja, dan krijg je ook bakken aangeboden. Ja. Ja, dat, en ik ga altijd met de auto.
1: Ja.
2: Dus ja, neem je niet. Ik zeg nee.
0: Maar ook niet eentje dan eventjes voor de sfeer.
1: Ja, maar één ga je volgens mij, denk ik.
2: Ja,
1: als je één gaat, dan blijf je gaan, denk ik. Want dan is het
2: Nee. Ik kan wel gewoon...
0: Ja, ik kan het ook wel, hoor. Eén of twee, ik zo met de auto. En dan,
1: ja.
2: Nee, maar ja, dus zondag daro. En dan krijg je een bakken aangeboden. Maar dan moet je wel echt op je strepen staan. Want anders wordt het vangrailtijd.
0: Ja, nee, dat begrijp ik inderdaad wel. Dan is het fijn als iemand anders rijdt. En als je dan de volgende dag niet hoeft te werken natuurlijk. Maar als je dan de volgende dag gewoon weer aan het werken moet of wat dan ook. Of, ja. En nou, ik denk ook wel een stukje professionaliteit. Hè, want je hoort natuurlijk vaak terug, hè. Als jij staat te zingen en iemand die zit aan de rommel of aan de alcohol... dan krijg je dat natuurlijk wel vaak weer te horen.
2: Ja, sommigen gaan er lekker op.
1: Boeken, want, hij moet natuurlijk dubbel presteren. Want ik zie vaak wel filmpjes voorbij komen van loodgieters. Heb je dat ook eens gezien of niet?
0: Wat dan?
1: Ja, die wordt altijd versierd door die huisvrouw, toch?
2: Ja. Ja.
1: En hij heeft een goede kop. Hij begint wel een beetje te blozen.
2: Altijd die truc, doe je die truc altijd met dat bilspleetje, weet je wel?
0: Ja, precies. Ja, daar begint hij natuurlijk mee. Die filmpjes inderdaad.
1: Zie je, al die loodgroetjes zijn hetzelfde.
0: Oh. Jongen, jongen. Ja. Hey, we hebben natuurlijk voor jullie beiden in principe best wel wat muziek. Volgens mij had ik jou hier zitten met jouw tweede single. En jouw eerste single was volgens mij Kleine After, zeg ik het goed?
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, dan gaan we daar eens mee beginnen. En dan gaan we zo meteen naar de muziek van Alex. Toen we hebben nog alle tijd van de wereld vanavond. Leuk, dus dat komt helemaal goed.
2: Lekker.
1: Lekker.

0: Busters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities. Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
7: Zo, Huub hier.
8: Ja.
7: Hey, jij had ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
8: Ja.
7: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
8: 13 juni.
7: Helmond! Ja, jongen.
9: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
10: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
11: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
10: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendaal.

0: In de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En win hem waar. De Feestweek van Wilhelmina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Max van den Nieuwendijk.

0: Heren, wat denken jullie? Zou het zomaar eens de nieuwe Engelbewaarder kunnen zijn deze?
1: Dit wordt hem.
0: Ja, het wordt hem wel,
1: ja,
0: denk ik,
1: wordt hem, ja, zeker.
0: Het is ongelooflijk.
2: Ik zei het al, serieus, voordat het gebeurde, zei ik tegen mijn vriendin... Let op, dit wordt hem.
0: Ja.
2: Ja, denk je? Ik voel hem echt, ja, bij deze.
1: Het is gewoon een klap van de plaat.
0: Niet normaal, het is hard gegaan in een paar weken tijd eigenlijk. Hè?
2: Ja. Hij klopt gewoon.
0: Hij klopt inderdaad gewoon. Ja, soms hebben we van die liedjes die kloppen gewoon van begin af aan.
1: En het gek is, kijk, er wordt altijd heel gek over gedaan. Maar het gek is dat... die komt ook tot 40 binnen. En dat de, toch de echte feestplaten het toch doen, hè?
0: Ja,
1: kijk naar Engelbewaarder, kijk naar Cheerio. Toen de tijd van mij 25 geleden Bossie. Ik zeg net Adio, weet je. Dat zijn toch liedjes die dan op een of andere manier toch in het land doen. En dan doen ze altijd een beetje... over feestmuziek doen ze altijd een beetje laagdunkend.
0: Ja.
1: Dat vind ik eigenlijk altijd jammer. Want nu krijgt hij natuurlijk overal de credits.
0: Ja.
1: Maar ik weet nog goed dat Guus Meeuwis met Donder en Bliksem... toen de tijd, weet je, had hij natuurlijk hits. Maar dat werd ook niet serieus genomen. Totdat hij Geef mij angst van andere hazes ging doen.
0: Toen
1: kreeg hij de ommekeer naar iets dat hij dacht van... nou ja, die kan ook nog iets anders, weet je. Dus het is eigenlijk heel gek. Ik word ook gezegd als feestartiest. En ze noemen hem dan feestartiest van Nederland. Elke keer denk ik, ja, prima. Maar het heeft een soort moment ook een... ja, een schaduw geeft het over zich heen. Ik vind het leuk om dat te zeggen.
0: Ja.
1: Het is dan toch een soort moment... weet je, sommige mensen vinden dat toch... die status is dan toch weer iets anders. Ja. Ik heb het twee keer gewonnen natuurlijk. Hè. De Koos Awards Awards. Twee keer een feestartiest van het jaar. Maar het is toch... misschien moet ik een keer... nee, ga ik niet doen. Ik blijf gewoon lekker feest maken.
0: Hey, maar als we, Alex, over dat geval, als we dat terugkijken... zeg maar, toen jij in de top 40 stond met een bosje rode roos... en dan nu is de tijd ook wel, vind ik, heel erg veranderd. Ik vind wel dat het Nederlandstalige, zeg maar...
1: toen de tijd was het gewoon not done eigenlijk.
0: Nee, klopt, dat kon eigenlijk niet. Mensen schaamden zich daarover.
1: Ik kan je nagaan dat het toen heel erg uniek was... dat zo'n single toen deed.
0: Nou, echt
1: maar,
0: wel.
1: Maar ik heb natuurlijk de afgelopen 25 jaar... is het zeker dik, van toen naar nu... heb ik er altijd voor geknokt om Nederlandstalig... weet je, om dat naar voren te brengen. En dat was natuurlijk... door iedereen werd het een beetje kleinerend gedaan. Ja, toen ging in één keer... Vroeger ging naar Nederlandstalig. Zelfs... hoe die gast het Zeeland vandaan? Nou, heet ze nou? Niet...
0: ik zeg even te denken.
1: Ja, ze hebben ook ze deden altijd Engelstalig. En in één keer gingen ze ook van naar Engels. Raccoon.
0: Oh, Raccoon.
1: Ja, Raccoon ging in één keer naar Nederlandstalig. Weet je, hun naar Nederlandstalig.
0: Ook in Anouk bijvoorbeeld aan Nederlandstalig.
1: Ja, maar allemaal, weet je.
0: Ja,
1: dus,
0: klopt.
1: Kijk, en ik heb er altijd tegen moeten vechten. Maar ik ben wel blij dat het nu zover is.
0: Ja,
1: en ik merk nu ook, want ik had vroeger... er konden nog wel eens met mensen met je rug naar je toe staan. In een tent. Want dan was het eigenlijk not done als je Nederlandstalig leuk vond. Ja, later op de avond, een uur of 12. Als ze gezopen hadden, ging hazen op. Dat was altijd leuk.
0: Ja,
1: maar in 2010 was dat nog niet zo. Maar dat is nu natuurlijk helemaal volledig omgedraaid. En ook echt door de jeugd.
0: Ja, vind ik ook wel dat de jeugd ook wel echt veel hierin heeft veranderd. Ja. Zeggen. Die gaan er echt wel lekker mee in Nederlandstalig.
1: Dat komt ook door Spotify, de YouTube. Ja. Weet je, ze kunnen echt ook alle muziek downloaden. Mijn zoon komt ook heel vaak thuis met Liesje Pap. Want hij heeft toevallig met Lange Frans natuurlijk Donder maar op opgenomen.
0: Ja.
1: En dan komt zo'n thuis vanuit stappen. En ik denk, een jaar of 8 geleden of zo. Pap, daar moet je iets voor maken. Maar ik had de hele tijd had ik zelf Donder maar op in mijn kop zitten.
0: Ja.
1: Dus ik zat Donder maar op. Het is hem geworden. En uiteindelijk met Lange Frans het liedje opgenomen. Ja, dat is natuurlijk wel de jeugd die ontarmen het. En daar moeten we gewoon allemaal zo blij mee zijn.
0: Ja, klopt.
1: Kijk, J&D, die staat ook voor het Nederlandstalig lied.
0: Ja.
1: Weet je, het is natuurlijk fantastisch dat soms zoals jullie zijn de grootste in Brabant inmiddels. Mm-hmm. En misschien wel verder ook nog. En want daar luisteren heel veel mensen ook in het Westen mee. Ja, dat weet ik toch wel.
0: Kijk.
1: Maar weet je, je merkt gewoon dat ook door stations zoals jullie, dat wij gewoon het podium krijgen. Dat is fantastisch.
0: Ja, dat merk je wel, dat mensen er echt op reageren, zeg maar. Van, hey, ik heb met jij idee, heb ik een nieuw liedje gehoord? Of,
1: zeker.
2: Maar jullie groeien ook mega.
0: Ja, dat is echt, in de korte tijd heel erg flink gegroeid. Sinds september afgelopen jaar is
1: ik ook 28 kilo.
2: Ja, precies. Ja, maar je ziet ook dat bijvoorbeeld radiostations, en ik doe het pas kort, maar ik bedoel, in die korte tijd, dat het ook al echt groeit. Ik breng pas 2 jaar liedjes uit, en in die 2 jaar is er al echt best wel wat veranderd.
0: Ja.
2: Ook qua hoeveel releases er zijn.
1: Maar dat is wel een beetje een ding. Want omdat er zoveel releases zijn, sneeuwen heel veel liedjes ook weg.
2: Ja.
1: Die worden niet gedraaid.
2: Dat is wel zo.
1: Worden niet opgenomen in de lijst. Dus dat is ook wel wat jammer. Want er zijn bepaalde radiostations waar je dan echt wel een naam moet hebben. Wil je echt een grote naam moet hebben, wil je er in die playlisten staan.
0: Aan de ene kant is het ook logisch ook wel natuurlijk. Hè? Want ergens moet natuurlijk wel een keuze gemaakt worden met wat gaan we nog wel en wat gaan we niet draaien.
1: Zeker, ja, maar als het dan goed is,
0: ja, klopt.
1: Dan is je goed, snap je?
0: Zo wordt er hier wel naar gekeken, weet ik.
1: Ja,
0: ja.
1: En dat weet ik dat het... Toevallig als ik vorige week succes schrijf, dus dan ben ik
0: blij
1: mee.
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Maar hier wordt er gewoon ook gekeken naar een goed product.
1: Dus ook verstand voor muziek.
0: Talent wat al jaren meedraait, precies.
1: Ja.
0: Nou, talent wat al jaren meedraait, maar ook bijvoorbeeld een Joby die 2 jaar geleden met een eerste nieuwe single uitkwam, zeg maar, ook gewoon hier de kans, als het dan goed
1: bevalt. Ja, maar dat is toch mooi? Dat is fantastisch, maar dat hoort toch ook zo te zijn?
0: Ja, vind ik wel.
1: Weet je, en mensen vragen wel eens van, ja, vind je dan niet dat het te veel is? Ik zeg, joh, weet je, iedereen doet zijn ding en ik doe mijn ding om 25 en begin is het tot ramvol. En ik hoef niet naar anderen te kijken, ik doe mijn eigen ding.
0: Nee, maar dat moet je ook niet doen. Nee, dat is ook zo. Je moet gewoon lekker je eigen ding blijven
2: doen. Ja, je eigen koers varen. En ik denk van, je wil je eigen ideeën en ik streef gewoon mijn eigen...
1: Ja, wat mij streven is altijd als ik ergens kom. En ik heb vroeger altijd, dat zei de Havenzangers en Arie Ribbes.
0: Ja.
1: Annie Jans heb ik echt heel veel van geleerd.
0: Mm-hmm.
1: Die zei dat tegen mij, Lex, je hebt nu een grote hit gescoord. Een evergreen noemen ze dat.
0: Ja.
1: Als jij gewoon je best op blijft doen op podium, dan kun je de rest van je leven blijven werken.
0: Ja.
1: Dat is gewoon zo.
0: Klopt.
1: Ik heb er nu toevallig een paar liedjes heb gehad. Maar wat ik ook wil, is dat ik de tent op zijn kop zet. Dat is mijn streven altijd als ik ergens kom. Ik vind dat moet gewoon, de sfeer moet erin. Het, alles bij wijze van spreken een begrafenis, dan moet het nog een feestje worden. Snap je? Dus het klinkt heel stom, maar ik heb ook wel eens begrafenis gezongen. Dat mensen die wilden van hun begrafenis dat het een feestje werd. Het is echt heel lastig. Want dan sta ik voor een vriend pas geleden overleden. Sta ik daar te zien en denk, wat doe ik hier eigenlijk? Dan ga ik daarna naar een bruiloftsfeest en een verjaardag. Op één dag.
0: Ja,
1: dan kom je thuis. Dan ga je qua emotie zo fucking heen en weer. Dan denk je, wat doe ik?
0: Ja,
1: dat is ook wel heel erg mooi.
0: Het is ook wel mooi dat mensen natuurlijk wel precies weten wat ze natuurlijk van jou kunnen verwachten als ze jou boeken.
1: Ja,
0: en als
1: ik feest.
0: Echt gewoon feest.
2: Ja, en gewoon vind ik, als je op het podium staat, gewoon vol gas gaan.
1: Dat moet ook.
0: Ja, ook. Ja.
1: Ja, gewoon... Ik stap ook nooit niet bezweet het podium af. Ik ben altijd zeik.
2: Ik ook.
0: Allebei echt zeik dat het podium af.
2: Ja, echt. Serieus.
1: Maar ik heb natuurlijk altijd geleerd, omdat ik geen drank en geen drugs gebruik, dat ik het altijd adrenaline moet ik het doen.
0: Ja.
1: Ik sport best wel veel. En dan merk je gewoon op het moment dat ik het podium ga, gaat die adrenaline-knop gaat aan.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dan spuit de zweet eruit. Dat is natuurlijk wel. Ik vind het lekker, want dan, ik merk ook dat ik dan ook echt wat gedaan heb.
2: Precies. Dan ben je voldaan, zeg maar. Dan heb je een voldaan gevoel.
0: Ja. Echt aan werken, zeg maar.
2: Heb jij dan na Koningsdag bijvoorbeeld, dan heb je een drukke dag gehad. Dan lijkt het wel alsof je gewoon helemaal uitgewrongen bent.
1: Ja, maar dat was ook zo.
2: Einde van de avond.
1: Dat was ook zo. Want Koningsdag de afgelopen... ik sloot af in Katwijk 2 keer een uur, hadden ze gevraagd. Want dat was...
2: Zo.
1: Ja, het is een evenement geworden bij de Blauwe Wok in Katwijk. En het was heel toevallig. Het was echt heel erg... Oh, je gaat wel aan...
0: Ja, hij draait er gewoon toch omheen. Maar klets lekker verder.
1: Uiteindelijk de Blauwe Bok. En dat evenement is steeds groter en groter geworden. En dan sta je daar. En op iets van een half uurtje naar een uur. Anderhalf uur en 2 keer een uur. Ja, dan de vorige keer al 3. Ja, dat is dan wel pittig.
2: Ja,
1: dan ben ik klaar. En dan het laatste denk ik, ik heb het gehaald. En ik kijk er echt naar uit dat ik hoop dat ik het haal zo'n dag. Want dat is natuurlijk heel belangrijk voor zo'n dag. Ja, en als je dan deze eruit bossen,
0: leuk, lekker hoor. Dan. Een bosje rode rozen.
1: Ja, echt. Heerlijk. Het is wel de oude versie, hè, geloof ik.
0: De oude, originele. Ja, zeker. Ja.

0: Ja, jullie zitten bij z'n tweeën, maar ze waren te kijken. Ik weet niet wat er... Nee, of er iets te lachen viel eigenlijk.
1: Het lampje brandde maar wel.
0: Oh, het lampje. Lampje is kapot, ja. Alex.
1: Ja, ik maak alles kapot.
0: Het lampje op jou is vast uit.
1: Ja.
0: Je slaapt er vast, denk ik.
1: Mag ik nog iemand een groet doen?
0: Wat zeg je?
1: Mag ik nog iemand een groet doen?
0: Of jij iemand een groet moet doen? Dat mag jij van mij zeker.
1: Ja, dat luistert een oud klasgenootje van mij. Luistert mee.
0: Maar oh, wat leuk.
1: Ja, ik vind het wel leuk. Ja, zij vandaag gaan luisteren. Dus nou ja, die luistert mee.
0: En hoe heet...
1: Jolanda heet.
0: Oh, Jolanda. Ja, ja. Ik had dus ook nog een paar vragen van jou gekregen, Alex. Inmiddels gezellig is al twee.
1: Oh.
0: Gaan we gelijk maar even stellen, want anders krijg ik daar commentaar van luisteren. Zodat ik het vergeten ben om dat te gaan vragen, weet ik nu al. Mocht je trouwens een vraag hebben voor Alex of voor Joey, dan stuur even een berichtje naar JND via WhatsApp of de JND-app. Dan gaan we het uiteraard vragen. We kregen een berichtje binnen van Ilse Jansen. Zo dadelijk, Alex, in jullie uitzending. Willen jullie de vraag stellen? Je mag op een feest een keer niet jezelf, maar je mag de liedjes overnemen van een van je collega's. Wordt het dan Jan Biggel, Wolter Kroes? Of word je de DJ van de avond en draai je plaatjes en kondig je collega's aan met veel enthousiasme? Of ga je de bühne op alias Jeffrey Parmentier, inclusief trompet?
1: Nee.
0: Nee? Nee,
1: ik heb vroeger wel trompet gespeeld.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar neem ik dat niet meer. Die tijd is voorbij.
0: Ja?
1: Wolter Kroes, denk ik.
0: Wolter Kroes?
1: Wolter Kroes, ja.
0: Ja?
1: Ja. Dat is een maatje van mij en dat is echt een hele goede vriend.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en ik vind zijn liedjes... Het heel gekke is, ik scoorde een liedje met een bossie toen de tijd. Toen kwam Wolter daarna met Liggen Dromen.
0: Ja, klopt.
1: En,
0: beetje rond dezelfde tijd ook.
1: Ja, hij had toen dat cd'tje met die klok erop. 24 uur heette dat, die album.
0: Ja.
1: Zulke goede liedjes op. Ik heb echt, geloof ik, in Noordwijk heb ik bij de Music Store toen de tijd nog... heb ik iets van 25 albums van hem gekocht. En ik bij elke kroeg in Noordwijk ben ik die uit gaan delen.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, dus echt... Ja, dat is echt, want ik vond het een fantastisch album. Er stond echt van alles op. Geen seconde zonder jou. In ieder geval stond zoveel leuke dingen op. Echt fantastische liedjes. Ja.
0: Ik kan zeggen, want jullie hebben eigenlijk dezelfde tijd een beetje die hit gekregen, zeg maar. Ja. Volgens mij was Wolter is al wel iets langer bezig als jou, volgens mij, met zingen.
1: Ja, voor mij is al, geloof ik, 65 jaar aan het zingen, ja.
0: Ja, ik heb thuis nog vanuit begin jaren 90 nog een vinylsingeltje van Wolter Kroes liggen.
1: Hey, Laat Me Los was voor mij een van zijn eerste singles.
0: Ja, dat kan me kloppen, inderdaad. Laat dat gebondeerde haren, volgens mij. Ja, klopt toch.
1: Ja,
2: ik wil vrij zijn, witte blouse maar... Zo,
0: toen wat zeg je? Even?
2: Een witte blouse of zo? Wat had hij nou aan?
1: Nee, dat is
2: een
1: racegoed. Ja.
0: Die komt volgende week.
1: Ja, die komt volgende
0: week. Hij misschien ook op dat hoesje. Dat zou zo maar kunnen.
2: Nee, wel een soort strandachtige.
1: Op de 24 uur had hij voor mij een rode blouse aan. Dat weet ik nog wel. Dat is echt zo. Maar ja, dat is echt...
0: Ja, ik ga het ook opzoeken dadelijk. Ja. Even achter de schermen.
1: Nee, maar ik weet je, kijk... Kijk, hij heeft natuurlijk een prachtige carrière achter de rug nu ook.
0: En, zeker.
1: Hij doet natuurlijk veel dingen voor met de Postcode Loterij. Hij doet veel voor goede doelen. Dat doe ik ook trouwens. Maar hij is gewoon een fantastische vent. En een van de weinige collega's die altijd vraagt hoe het met me gaat.
0: Oké, okay, echt oprecht hoe het met je gaat.
1: Ja. Ik heb een paar jaar een beetje mindere tijd gehad fysiek. Een paar keer ook geopereerd. Een bloeding in mijn buik. En de relatiesfeer ook nog iets. Maar hij is altijd degene die vraagt, zo gaat.

0: liedje. En hoe is het? En altijd echt zo'n lieve collega. Ja.
1: Ja. Ja. Heel fijn dat je dat soort collega's ook gewoon natuurlijk erbij
0: hebt. Ik heb er heel veel om me heen, maar hij is een van de grote vrienden.
1: Een van de grote vrienden, ja, inderdaad.
0: Zeker.
1: Leuk om te horen, ja, inderdaad. Hey, Joey, even op jou. Jij was vorig jaar, ik heb even terug zitten kijken, in februari bij mij in de uitzending, toen op maandagavond.
2: Zo,
1: ja,
2: is snel gedaan.
1: Ik heb het even naar zitten kijken. Ik heb het gevonden. Ik was even aan het twijfelen. Want nu ben je iets later, maar toen kwam je met Tante uit Texas, kwam je volgens mij bij mij in de uitzending. Was het vrij kort. En nu is jouw nieuwe single, die wij straks nog even aan draaien, natuurlijk in maart uit te komen, als ik het goed zeg. Dus je bent nu iets later dan de vorige keer. Ja. Alex is daarentegen weer heel erg kort op de release, zeg maar. Dus was daar een reden voor eigenlijk? Was ik eigenlijk benieuwd naar. Had je niet eerder tijd of ben je niet eerder gevraagd? Of,
2: Nee, eigenlijk, ik wachtte met smart op jullie belletje, maar
1: er kwam niks.
2: Kwam er niet.
1: Nou, dat is wat de reden inderdaad.
2: Nee, maar ik ben blij dat ik weer er mag zijn, Hiro. En met de nieuwe single, ik ben helemaal blij. Helemaal top.
1: Nou, gezellig. De eerste single hebben we straks al even gedraaid. Tante Texas, die gaan we nu draaien. Straks ook nog natuurlijk jouw derde
0: video single. Ik heb een tante uit Marokko. Is die ook van jou?
2: Nee, hebben we gekregen.
0: Maar je hebt ook een tante Texas dan. Ja,
1: ik moet zeggen, het is wel goed gedraaid, het liedje Tante Texas.
2: Ja, zeker. En ook super tof. Met het liedje mocht ik op het muziekfeest op het plein staan.
1: Ja.
2: Dus dat was echt dat is een bucketlist dingetje.
1: Heb je ook gestreden toen, hè?
0: Daar wil iedereen staan, toch?
2: Wat zeg je?
0: Daar wil iedereen staan.
2: Ik wil er heel graag daar staan. En ik mocht daar staan door de strijd om het muziekfeest. Dus ik heb lopen leuren met die telefoon om al die stemmen binnen te halen.
1: Ja, dat snap ik.
2: Toen is het nog gelukt ook.
0: Kijk, lekker man.
2: Ja.
0: Ja, toch?
1: Tegen wie heb je gestreden eigenlijk toen de tijd?
2: Ik stond in de finale met Nick Nicolai.
1: Nick Nicolai, ja.
0: Jan Smit.
2: Ja, die ook. Nee, met Manuel.
1: Ja, Manuel, ja.
2: Vergeet ik iemand. Ja, we stonden met z'n vieren in de finale.
1: Is het altijd met z'n vieren, of niet?
2: Ja, volgens mij wel.
1: Okay,
2: want je hebt vier rondes. En uit vier rondes strijd je, zeg maar. Er komen dus vier winnaars uit die ronde. En dan ga je met z'n vieren als laatste in die finale dus strijden om wie er echt op het muziekfeest mag staan.
0: Ja, maar dan heb je verdiend ook. Want als mensen, je kan zelf heel veel gaan aanleuren, vragen of mensen gaan stemmen.
2: Ja.
0: Maar dan als je daar echt gaat staan en je komt er te staan, heb je het ook dik verdiend.
2: Ja, ik heb er wel echt alles aan gedaan.
1: Ja. Dan heb je inderdaad alles aan gedaan. Hard voor gewerkt, inderdaad.
2: Ja, dat kan je wel stellen, ja.
1: We gaan er luisteren
0: mensen,
1: naar.
0: Maar dan pikken de mensen dus ook. Snap je? Want je stemmen die van de mensen die jij kent, dat zijn er misschien 2, 3, 4, 5.
2: Ze moeten het wel gunnen.
0: Ja, ze moeten je het gunnen.
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk heb je dik verdiend.
1: Ja, dat is leuk, man.
2: Dankjewel.
1: We gaan luisteren naar Tante uit Texas.
2: Lekker.
3: Tante uit de Jordaan, wordt de Westen niet misslaan, heeft ons verlaten voor de liefde. Zo haar koffers ingepakt, ze verliet de grote stad.

0: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
1: ABN. Uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag. ABN. Met de M van Magnifiek.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl.
7: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
8: Dommel 18 grill en bar.
9: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
10: Ondernemers opgelet.
11: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
12: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
17: Dit is
18: Radio JND.
17: Elke dag.
18: Jouw Nederlandse dag.
17: Bij JND hoor je thuis.
18: 9 uur.
19: Goedenavond, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Radio JND. Er wordt gezocht naar de passagiers van het vliegtuig met de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Er waren bijna 90 mensen aan boord en Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil weten hoe het met ze is. De vrouw werd ziek op cruiseschip Hondius en vloog naar Zuid-Afrika. Daar overleed ze. Haar man was al dood. Op het schip zijn nu nog 3 mensen ernstig ziek en die worden morgen waarschijnlijk naar Nederland gehaald. Er zijn 2 speciale vliegtuigen onderweg om ze op te halen. Daarna kan het schip verder varen naar de Canarische eilanden of naar Nederland. De reder is van plan om naar Tenerife of Gran Canaria te gaan. Het regent afzeggingen op het bevrijdingsfestival in Utrecht, waar het mega druk is. De bezoekers moeten voor de 2e keer slikken, want Van Dikhout komt ook niet. Waarom is niet bekend? Alan Clark is hun vervanger. Stond ook een optreden gepland van Chef Special, maar die haakte vanwege ziekte ook al af. En voetbalclub NAC legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. NAC wilde dat die overgespeeld zou worden, omdat de tegenstander won met een speler die geen werkvergunning had. Maar de rechter zei dat de KNVB mag ingrijpen, maar het hoeft niet. NAC gaat vrijwel zeker degraderen nu. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten gaat het waarschijnlijk straks regenen en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt en dan in het zuiden en midden van het land regen. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op Radio JND.

0: en zet hem in je favoriete playlist.
1: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: Hey, heb jij ook gehoord van Heurten?
4: Een dak van Heurten beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Heurten geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
5: Heurten. Kijk op Heurten met eu-daksystemen.nl.
6: In twee muis klikken uw offerte op
1: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
7: Bel even met Henk.
8: Ja, bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
7: 585957.
8: Of kijk op henk.jobs.
9: Kijk nou, de Reddelo!
10: Die gaat weer een vloertje leggen.
11: Ja, voor de

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Ik heb de lente in mijn bol.
5: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen, struiken.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: J&D. Max van den Nieuwendijk.
6: Ja, welkom terug het tweede uur van de avond van J&D. Leen Zelmans komt eraan met Ik hou van het leven. En zometeen weer gezellig verder kletsen met Alex en Joey. J&D, hoor je.
7: Een zonnestraal.

0: Het tweede uur van de avond van J&D, de dinsdagavond wel te verstaan. Leen Zijlmans hoorde je en ik hou van het leven.
1: De avond van J&D.
0: Ja, de microfoon is allemaal weer goed gesteld. Allemaal weer, ja, staat allemaal weer een beetje recht.
2: Test. Ja, hij doet het.
0: Ik heb het nu onder controle. Ik moet schrijven 2 overslaan. Okay. Ja, dus dat is 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Helder. Ik zat de hele tijd dat jij 2 was en Alex dan 3 was. Maar dat klopt niet helemaal. Maar goed. Het is geregeld. We gaan even een leuk spelletje spelen. Ik weet niet of jullie al een keer een spelletje hebben gespeeld hier op J&D.
2: Misschien wel.
0: Misschien vroeger in het stamcafé bij Johan. Het zou kunnen. We hebben namelijk een muziekbingo. Ooit al eens gespeeld hier of niet?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Hij gaat uitleggen. Het is eigenlijk heel makkelijk. We gaan niet met kaartjes spelen. Niet met volle rijtjes. Met wat dan ook een volle kaarten. Ik ga hem langs laten rollen dadelijk. Dan krijg je gewoon een willekeurige vraag. En dan gaan we misschien wat andere dingen weer van jullie horen.
3: Oké, okay,
0: nou, dan maar op. Dus die gaan we even instarten.
4: Bingo! Bingo!
2: André van Duin.
0: Het is een André van Duin imitatie, inderdaad. Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb nummer 7. Op nummer 7 vind ik de volgende vraag. Dan moet ik even gaan schakelen. Want normaal staat Johan hier en zit ik daar die bingo te spelen. Zeg maar.
3: Multitasken.
0: Wat zeg je?
3: Het is multitasken.
0: Multitasken.
2: Gaat goed.
0: De vraag is, waar kunnen we je s'nachts voor wakker maken? Nou, Joey, waar kunnen we jou s'nachts voor wakker maken?
3: Nou, weet je wat? Een speciaaltje van de Febo.
0: Een speciaaltje van de frikandel speciaal van de Febo.
3: Nee.
2: Ken je dit niet? Ken je dat niet?
3: Nee.
2: Een soort gehaktstaafje met een krokant laagje eromheen.
3: Natuurlijk, ja. Dat ken je niet.
0: Nee, helemaal niet.
2: Toevallig zit er nu op de A2 zit ook een Febo. En daar kun je ze ook krijgen.
0: Ter hoogte van waar is dat dan?
2: Bij
3: Schiphol.
2: Nee, bij de lucht.
0: Oh, bij de lucht?
2: Ja, er zit een Febo tegenwoordig.
0: Wij hebben bij ons in Rosmalen, de woonmoeder, waar ook een Febo zitten. Maar
2: ja, ik ga maar eens
0: speciaal. Heet dat een speciaaltje?
3: Een speciaaltje, dat is een soort... het lijkt op een bamischijf.
0: Ja.
3: Maar dan zit er een soort gehakt in of zo. Ja. Ja. En dan moet je met een beetje satésaus doen. Dat is top.
2: Oh, heerlijk.
0: Okay.
2: Ja, eigenlijk moet je alles met satésaus doen. Ja.
0: Dat is wel lekker inderdaad.
3: Ja, die is top. Echt proberen.
2: Ja.
0: En Alex, wat kunnen we jou s'nachts voor wakker maken?
2: Een lekker wijf.
0: Een lekker wijf. Dat is ook heel eerlijk. Dat is ook heel eerlijk.
2: Ja, nee, god, dat is gewoon een schoonheid naast zo'n licht.
0: Dan, dat kan ik begrijpen inderdaad.
2: Kan ze wel wakker maken hoor. Ja,
3: dat is ook een soort speciaaltje.
2: Ja,
3: ook een soort speciaal op Alex's manier.
2: Ja.
0: Vooral als ook elke keer een ander is, blijft het ook erg speciaal weer natuurlijk, hè?
3: Ja, we dachten.
2: Nee, ik moet zeggen, hij gaat natuurlijk speciaals, maar ik ben wel een frikandellenman.
0: Een frikandellenman? Oh, en ook een frikandel speciaal dan? Of,
2: nee, gewoon frikandel, mayo, pinda. Lekker, heerlijk. Ja, echt lekker.
0: Een mayo, pinda. Ja, wij noemen het allemaal anders bij ons allemaal.
2: Flip.
0: Een flip?
2: We noemen ze bij ons flip. Mayo pinda.
0: Ja. Nee, ja. Maar jullie zeggen ook denk ik, een frietje met mayonaise. Of frietje met mayo.
2: Nee. Wat zeggen
3: jullie?
0: Patat zeggen jullie. Wij zeggen gewoon een frietje met.
2: Ja, wij zeggen in het Westen zeggen patatje.
0: Ja, patat.
3: Ja.
2: Of, oh ja, ook, trouwens ook al friet soms hoor. Maar vaak is patatje.
3: Wij, nou, patatje.
0: Ja. Wij vinden patat voor de Belgen, zeg maar.
2: Ja, maar wij zijn geen Belgen. Hallo. Gaat ons niet beledigen.
0: Hey, maar dat vinden we
2: altijd. Luister, maar ik kom zo vaak in Brabant. Dus ik weet ook inmiddels dat hier dat friet is.
0: Dat het anders is, hè? Gek is dat, hè?
2: Ja, nee, dit is niet gek.
0: Nee, is het niet gek?
2: Nee, patat en friet. Er zit toch niet echt een verschil in?
0: Nee, het is in principe allebei precies hetzelfde.
2: Ja, dus
0: alleen, het wordt net anders even genoemd.
2: Ja, en het wordt allebei, het is allebei, het is allebei hetzelfde.
3: Het is allebei vet.
0: Ja, allebei vet en allebei lekker.
3: Moeder vet.
0: Ja, zo is het. Ik heb de volgende vraag. Nummer 38. Wat is de grappigste herinnering aan een dronken moment? Nou, ik hoef die aan Alex niet te stellen, want hij is nooit dronken. Misschien kun je erover nadenken. Misschien een moment met je zoon toen hij een keer dronken of aangeschoten was.
2: Ik weet hem van een hele grote artiest. Misschien
0: mag je ook vertellen? Ja, natuurlijk.
2: Ja,
3: vertel jij maar eens.
2: Ik had de bruiloft van Grand Dame. Dan moest ik zingen.
0: Ja.
2: En daar kwam André Hazes optreden.
0: Ja?
2: Nou, die was...
0: De oude André. Ja.
2: En die was zo dronken dat mijn manager Wout van Doleweert... vroeger de manager van Wolter Kroes onder andere van mij...
0: Ja.
2: Die moest een riem achter zijn riem vastmaken, zeg maar.
0: Ja.
2: Anders viel hij zo voorover op podium.
0: Oh, zo erg?
2: Ja, die was echt zo...
0: Oh.
2: Ja, maar goed, weet je, dat is natuurlijk wel... Ja, dat zijn anekdotes die... Ik heb natuurlijk heel vaak met die man mogen werken. Ik vind hem echt... De meest briljante artiest ever.
0: Ja.
2: Qua liedjes en dingen natuurlijk. Maar ik heb dat meegemaakt met twee. Ik vond het fantastisch. Ik heb bijna mijn boek gezeten van lachen.
0: Ja, dat snap ik wel inderdaad. Ja. Oh, wat erg. Maar kon je dan nog wel een beetje optreden dan? Nog wel zingen?
2: Ja, dat, weet je, het is altijd... Want zij, en dan de rest zingt wel mee.
0: Ja,
2: toch?
0: Precies, iedereen zit toch wel mee. De mensen hebben niet meer in de
2: gaten. Kent zijn liedjes en als je nou niet mee zingt, er wel mee zingt. Dat was toen de tijd gewoon... Ja, hij kwam natuurlijk ook heel vaak in Noordwijk bij mij. Ik woonde in Noordwijk en hij zat heel vaak bij Huizenduin.
0: Ja, klopt.
2: Zat beneden een heel klein kroegje. Het Latje heette dat vroeger. Ja, dan heb ik hem regelmatig daar ontmoet, hoor. Echt geweldige man.
0: Leuk, zeg. Dat is mooi dat ze mee kunnen maken. Inderdaad.
2: Ja, zeker.
0: Zo'n groot artiest inderdaad.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Joey.
3: Nou, het is niet zo lang geleden.
0: Nou. Het was niet afgelopen zondag. Dat heb je al verteld.
3: Toen hebben we echt gewoon hard gewerkt. Een tijdje terug namen mijn vriendin en ik mijn moeder mee voor de verjaardag.
0: Ja.
3: We gingen naar Encore.
2: Oh ja, Scheveningen.
3: Ja, in Scheveningen. En we gingen best wel lekker, zeg maar. En het werd gezellig. En op een gegeven moment ontmoeten we nog een andere stel. En het werd gezelliger en gezelliger. En op een gegeven moment zeiden we, wil nog even naar een kroegie.
0: Ja.
3: Stapten we in één keer met een... dat stel hadden we nog nooit gezien.
2: Paardenclub.
3: Nee, het wordt niet heel gek, hoor. Het wordt niet zo gek.
2: Kwam een paardenclub.
0: Met je eigen moeder naar de paardenclub.
2: Met je schoonmoeder.
0: Was je moeder of je schoonmoeder?
3: Zou het zijn, hè? Nee, mijn moeder.
0: Oh, je moeder.
3: Dus wij die auto in. Met wildvreemden komen in zo'n kroeg. Nou, echt, dan maak je de gekste dingen mee. Maar geen paardenclub. In Den Haag kwamen we in een kroegje, nog nooit geweest. Helemaal leeg. En zitten er een paar mannen in een bar. En dan ga je blaren met z'n allen. Dat is echt mijn dingetje. Dat vind
0: echt die
3: ik
0: spontane dingen in de
3: maar
0: kroeg.
3: Die spontane, gekke dingen. Ja. Met tussen die Haagenezen daarom.
0: Ook leuk, hè? Leuke mensen vind ik altijd. Lekker,
3: vind
0: lekker,
3: ik ook, ja.
0: Lekker direct.
2: Recht voor zijn raap.
0: Ja, recht voor zijn raap. Heerlijk.
2: En mijn beste maat is een Haagenees.
0: Ja?
2: Ja. Ja. Ja, leerde kennen. En heel gek. Ik ben 013, liep hij buiten. En dan moest het een jaar of 20 geleden, denk ik. En hij zegt, joh, weet je, toevallig de ingang. Joh, ik zeg, joh, ik kom bij mij mee naar binnen, de artiest ingang in.
0: Komt goed.
2: Hij met zijn vrouw binnen, ik ken hem helemaal niet. En sinds die tijd beste vriend geworden.
0: Leuk, joh.
2: Ja.
0: Ja, die hebben echt het
2: Peter uit Den Haag.
0: Leuk, joh. Hey, ik heb er nog ondertussen eentje, want er viel draai ik een paar balletjes uit. Dus ik hoef maar één keer te draaien en de rest komt vanzelf. Dat is makkelijk. En dat is nummer 33. En daar heb ik, wat is het leukste aan optreden in Brabant? Nou, Alex, die komt volgens mij heel wat jaren inmiddels al in Brabant.
2: Ja, nee, weet je, het is gewoon thuiskomen.
0: Ja.
2: Weet je, in Brabant, ja, zegt de Brabantse gezelligheid, dat is er ook zeker 100%. En ik vind dat
0: is ook
2: leuk.
0: Echt.
2: Ja, weet je, mensen houden hier echt van Nederland, van Nederlandstalige muziek.
0: Altijd al zo geweest ook wel, hè?
2: Het is in Brabant misschien meer geweest dan in het Westen. Maar ik moet wel zeggen, als je bij ons in het Westen eigenlijk ook een feestje begint, want ik heb mijn concert altijd in mijn Noordwijk gehouden, dan bij ons is het echt wel, als het bij ons... is het ook wel gelijk aan in het Westen. Dat klinkt heel stom. Als we met onze feest beginnen om 8 uur... is het gelijk achter alle remmen los. In Brabant is dat wel een beetje...
3: Ja, vind je?
2: Een beetje katten te boom kijken.
0: Ja, klopt. Ja. En het ligt er nog aan of je dan of in een dorp of in een stad staat. En in welke regio van Brabant.
2: Absoluut.
0: Vind ik echt wel een heel verschil.
3: Ja, dat vind ik ook een verschil.
0: Ja.
2: Je stuurt van Noord-Brabant tot voorbij Eindhoven. Ja, ik zit eigenlijk overal. Maar het is gewoon thuiskomen. Ik ken natuurlijk ook zoveel mensen hier vandaan.
3: Het ligt er ook een beetje aan hoe laat je... begint.
0: Hoe laat je begint?
3: Ja, dat ligt er ook een beetje aan.
0: Klopt. Ja.
2: En dat zeg ik niet. Want in Brabant komt het toch wel iets later op gang.
0: Ja, mensen moeten even een borreltje hebben. Ja. Sommigen hebben elkaar lang niet meer gesproken. Of toch altijd even kletsen. Ja, ja, ja. Al zien ze elkaar de hele week. Vind ik altijd heel apart. Iets denk, op een vrijdagavond ga lekker los, pak een biertje en hup, feest. Maar toch wat even kletsen. Nee,
2: misschien is het meer Bourgondische. Denk je dan toch, of niet?
0: Terwijl ik moet zeggen...
2: Eten, drinken...
0: Wel in jouw vrouw kan vinden van het Westen. Ik heb binnenkort een bruiloft van vrienden van mij. Ja. Dan sta ik als een van de eerste op de dansvloer. Ik kan voor geen meter dansen, maar ik vind dat gezellig. Ja. Ik kom niet op een feestje om te gaan ze kletsen.
2: Nee.
0: Als ik wel zou kletsen, dan zie ik... Ja, die mensen kan ik heel de week zien, om zo te zeggen. Weet je wel?
3: Ik vind eigenlijk dus juist niet wat jij zegt. Ik vind juist bij ons in het Westen dat het wat meer je best doen. Of zo.
0: Ja, vind je?
2: Echt?
3: Ja.
0: Oké.
2: Maar misschien omdat ik dan bij mij in de regio misschien bekender ben.
3: Ja, misschien is dat het, maar... Ja.
2: Weet je, dat misschien wel mijn voordeel. Ik begin natuurlijk altijd met feestmuziek, dus misschien is dat wel... Ik word ook vaak geboekt om de feesten te openen. Om daar
0: een
2: feestje van te neer te zetten. Dus ik weet niet wel. Ja, ik weet je, het hele land is gewoon fantastisch, toch?
0: Ja,
2: weet je, toevallig wat wij meemaken als Nederlanders... Kijk naar wat er bij Heineken Landhuis gebeurt op de Olympische Spelen. Mm-hmm. Heel de wereld wil in die tent staan.
0: Ja.
2: Omdat daar gewoon het grootste feest wordt gegeven.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: En wij kunnen dat als de beste.
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: Ik ken ook geen land ter wereld waar ze zo kunnen feesten als dat wij kunnen feesten. En of het nou een polonaise is tussendoor, of dat het handenluchten is, of dat het dans is. Eigenlijk alles door elkaar. Wij kunnen alles.
0: Ja.
2: Ja,
0: ja, ongelooflijk.
3: De grootste DJ's tot Polonaise.
2: Ja, maar echt, die doen we toch?
3: Alles,
2: dat
3: is echt eigenlijk wel, ja.
2: Echt zo. Ja, wij zijn echt zo verschillend land en we vinden alles leuk. In ieder geval, de meeste mensen vinden alles leuk.
0: De meeste mensen vinden alles leuk.
2: Ja, ja, ja, toch? Ja, ja, ja. Ik vind het echt wel, ja, ik moet wel lachen. Want ik heb mijn zoon ging heel jong stappen in Noordwijk. En dat stond een Marokkaanse jongen achter de bar. Dus op een gegeven moment, ik vroeg altijd of hij mijn zoon in de gaten wilde houden. Want dat is een heel lief ventje. Ik zeg, Aziz heette die. Ik zeg, hou jij Storm in de gaten als hij dan, gewoon in de gaten houden.
0: Dat, ja, precies, dat het allemaal goed gaat komen.
2: Dat het goed komt.
0: Ja, ja, precies.
2: Maar ja, toen moest ik er optreden in die tent. En de tent helemaal ramvol en ik begon. En die Aziz die stond te springen achter die bar. Ik zeg, stop de muziek, stop de muziek. Dus de eerste Marokkaan die op mijn muziek staat te springen. En zegt, die moeten we vieren. Nou, dit hebben we gelachen,
3: ja, geweldig.
2: Ja, dat is fantastisch.
0: Wat,
2: ja,
0: leuk,
2: fantastisch.
0: Wat leuk, ja, zeg. Ja. Hey, Alex, we gaan even luisteren naar een liedje van jou. 2016, Adio Amore, ja. Adio. Ja, volgens mij een van je grote successen geweest, denk ik, in al die jaren.
2: Ja, hij is platina inmiddels.
0: Platina inmiddels.
2: 24,5 miljoen stream.
0: Zo, ongekend. Ja, ja, het blijft. Het is gewoon een liedje wat nog steeds elk weekend in de kroeg klinkt, hè?
2: Dus, ja, je hoort hem ook op heel veel. Als er grote concerten zijn, dan wordt dit ook heel vaak het voorprogramma gedraaid.
0: Ja.
2: Het een liedje die overal kan.
0: Het is gewoon een sfeermaker.
2: Ja, absoluut.
0: We gaan even naar luisteren.
2: Ja, lekker.

Op Radio Jij in Dave, Ferdy Lits en Het Perfecte Plaatje. En daarvoor Alex en zijn Adio Amore. Zometeen nog een gezellig half uurtje met deze twee leuke heren. Eerst even terug in de tijd met Teaspoon en Sex on the Beach. Zeg naar de

0: grootste collectie tuinmeubelen naar...
1: Robby's Buitengewoon.
0: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
1: Robby's Buitengewoon.
0: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
6: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Goedenavond. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zaterdag de grootste truckpooling van Nederland. Met Velvet Roses. Tickets op trekkertrekleende.nl.
12: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: 26. Info en tickets. Check feestweekwilhelmina26.nl. Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
0: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendijk.

0: alleen bij Willem in de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En Winnemaag, de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Max van der Nieuwendijk.

0: Schatje!
1: Schatje, het was eigenlijk toeval, Alex. Hij stond al ingepland, deze plaat. Dus,
0: ja, maar leuk.
1: Ja, leuk, nog even gezellig mee.
0: Ja, ja, zeker.
1: Toch een aantal weer leuke dingen van jouw repertoire mogen draaien vanavond.
0: Ja, dit is fantastisch, toch?
1: Deze wordt ook veel gevraagd, zei je nog, hè, deze?
0: Ja, zeker. En ja, ook veel bij de jeugd. Dat is heel gek, maar... Ja.
1: Ik zit even te denken, van wie is het liedje origineel ook alweer? Ik ben het even kwijt.
0: Een Belgisch liedje.
1: Belgisch liedje.
0: Ja, ik heel gek. Ik zat vroeger in een auto. Ik draaide dit echt heel vaak.
1: Ja.
0: En Erik Dik heb hem ooit een keer uitgebracht.
1: Ja, daar ken ik hem ook inderdaad van. Ja.
0: Maar ik heb hem uiteindelijk ook hem daarna uitgebracht. En Erik vond... Ja, hij is fantastisch gedaan. Dus ik heb af en toe ook contact met Erik. Dus dat is wel lachen.
1: Doet Erik eigenlijk nog wel iets in de muziek? Nee, want ik hoor eigenlijk zo weinig van die man.
0: Ja, hij heeft eigenlijk van alles gedaan. Hij vliegt eigenlijk alle kanten op.
1: Terwijl hij ook best wel leuk kan zingen, moet ik zeggen.
0: Nee, zeker. Nou, hij heeft natuurlijk, we hadden het over de Ski Tour Rotterdam. Hij heeft natuurlijk echt jarenlang gestaan.
1: Nou, zeker weten.
0: En hij heeft toen meegedaan met het programma van afval of zo.
1: Ja, ook nog. Klopt.
0: Het is hij heeft altijd wel moeite met zijn gewicht.
1: Ja.
0: Maar ja. Het is een goud eerlijke lieve man. Dus.
1: Ja, dat geloof ik inderdaad wel. Al ken ik hem niet, maar ze komt inderdaad wel over.
0: Ja, hij is echt heel sympathiek. Echt heel sympathiek. Ja.
1: Ja. Ja. Nou Alex, we gaan zometeen ook nog jouw nieuwe single draaien. Dus die wordt ook nog vandaag nog gedraaid. Ja, zeker. Die gaan we niet vergeten. Ik kreeg daar zo'n leuke reactie.
0: Ik ga nooit meer naar huis, man. Ik ga nooit meer naar huis.
1: Ik ga nooit meer naar huis. Ik kreeg daar nog een berichtje van Jolanda Oever. Succes Alex, trots op
0: Jolanda
1: je.
0: Jolanda van de Oever.
1: Oh, hier staat Jolanda Oever.
0: Oh, is er van vergeten.
1: Dus, er is hier, althans, die naam staat ingevoerd hier. Ja. Een zomernacht met jou is echt zo'n heerlijk zomernummer. Krijg er geen genoeg van, zegt ze. Is dat beloofd om wat te worden, jouw...
0: Nou zo, ik ga erop zoeken.
1: Nou, ik zou wel eens even schieten.
0: Ja, lekker.
1: Hey, Joey, dan even jouw nieuwe single. Die is in maart uitgekomen. Ik geniet en ik leef. Ik vind het een heerlijke plaat. Ook weer wat anders dan de rest dan je hebt gemaakt tot nu toe, moet ik zeggen.
2: Zeker. Dat
1: is weer heel wat anders. Ook weer heel erg leuk.
2: Ja.
1: Hoe is die tot stand gekomen?
2: Nou, eigenlijk heb ik het zelf niet geschreven. Dus het liedje is eigenlijk gemaakt op een camp van Wesley Bronkhorst.
1: Ja.
2: En die zei tegen mij van... Joe... Dit moet je uitbrengen.
1: Ja.
2: Hij zegt, luister het nou even. Dus ik luister. Ik vond het eerst helemaal niks.
1: Nee, echt niet?
2: Nee. Ik vond het helemaal niks. Ik zeg, Wes, dit gaan we niet doen.
1: Nee.
2: Hij zegt, geef het nou nog een kans. Luister hem even goed in de auto. Want geloof me, je krijgt er spijt van. Nou, dat is ik gedaan in de auto. En dan ga je hem even wat meer voelen. Dan ga je hem echt leven. En toen op een gegeven moment pakte hij me steeds meer.
1: Ja.
2: En toen dacht ik... we moeten het gaan doen.
1: Ja.
2: En toen had hij hem op een gegeven moment te pakken. Toen heb ik hem niet meer losgelaten.
1: Nee. Maar aan het begin, dat is wel smerig. Ik hoorde van veel artiesten hoor. Dan zeggen ze aan het begin, ik vond er eigenlijk helemaal niks aan. Heeft even moeten groeien of...
0: Het vroeg toch zo'n reclame. Van die dingen, ik vind het toch wel niks. Hoor. Ik vind de rijmen wel rij. En dan wees je alle hits, wees die af.
1: Ja.
0: En eigenlijk alle hits die erbij kwamen, die wees die af. En hij had het niet opgenomen. Toen kon hij uit zichzelf een klote plaatje.
2: Ik vind het ook moeilijk om door een demo bijvoorbeeld heen te luisteren.
1: Ja, dat snap ik ook wel.
2: Dat is in het begin, als je net een beetje begint... Nu heb ik dat al iets meer, dat ik daar al iets meer doorheen kan luisteren. Maar je moet het een beetje zien alsof je voor een huis staat wat een bouwval is. En dan moet jij zien dat het af is.
1: Ja, precies. Eigenlijk een beetje een kopen zonder kijken idee. Met hopen dat het goed gaat komen, zeg maar. Ja, ik snap hem inderdaad wel.
2: En dat is met dit liedje eigenlijk net zo. En ik ben ongelooflijk blij dat ik hem toch heb uitgebracht.
1: Ja, dat snap ik. En het is nu je vierde bij Wesley Bronkhorst, hè?
2: Ja, bij Bronx Music heet
1: Bronx Music inderdaad, ja. Ja, daar hoor ik vorig jaar bij jou voor het eerste keer van die platenmaat.
2: Het is ook heel nieuw nog. Het bestaat pas 2 jaar.
1: Dus je kunt bij Wesley zeg maar dan opnemen zeg maar, en hij doet het ook dan uitgeven zeg maar. Allemaal op dezelfde plek.
2: Ja, hij heeft samen met Nina Smit is hij een label begonnen.
1: Ja.
2: En
0: de zus van Jan?
2: Ja, nicht.
1: Oh. Is
0: het is allemaal dezelfde smitjes, maar echt die goud erop. Ja,
2: over heel Nederland.
0: Het zit echt overal in. Tegenwoordig zit het overal in.
1: Overal in,
0: maakt niet uit. Elke platen was pijn, maakt niet uit. Snackbar. Allemaal smit.
2: Je hebt ook speciaaltjes.
1: We hebben ook speciaaltjes.
0: Smittak heb je ook nog een keer. Dat is een scheepvaart, Smittak.
1: Smittak, ja, klopt.
2: Nee, maar dus die hebben samen een label zijn begonnen.
1: Ja.
2: En dan doen ze boekingen. Muziek uitbrengen. Dus eigenlijk zo.
1: Eigenlijk alles compleet onder één dak.
2: Eigenlijk alles onder één dak, ja.
1: Nou, super. En je hebt toch een mooie kans gekregen, toch?
2: Ja, zeker. Voor mij is het super. En En je moet toch ergens een keer gaan beginnen.
0: Ik ben hartstikke jong, man. Je hebt over je singles uit. Toen ik 25 was, bracht ik me in single. Ja, dat is toevallig nummer 1 dit. Maar je bent 25, man. Je hebt nog heel leven voor je.
1: Ja. Waarom? En dat nu dan al dit op je naam hebben staan, is toch prachtig?
0: Nou, dat is toch prachtig? En ja, je zit hier in die B1D. Nou, beter kan je.
1: Ik wou ook zeggen. Inderdaad.
2: Ja. Ja. Toch? Hey. Goed, kan dat vinken?
1: Ja, dat wou ik zeggen, inderdaad. Hey, en wie is dan jouw plugger eigenlijk, Joby?
2: Mijn plugger?
1: Ja.
2: Dat is Dennis van der Kraan.
1: Ja, een hele bekende natuurlijk. Die heeft heel wat artiesten onder zich zitten natuurlijk.
2: Ja, die doet al ook wat jaartjes mee, heb ik gehoord.
1: Nou, hè? Die naam hoor je ook al lang, hè? Ja,
0: leuke gozer.
1: Ongelooflijk, inderdaad, ja. We gaan hem eens even naar luisteren, maar hem zelf aankondigen, Joby.
2: Nou, hier is hij dan. Mijn nieuwe single, Ik Geniet en Ik Leef. Nanda.

0: Zo, even leuke klassieken tussendoor. De jaren 80, de dames van Maywood.
1: Heerlijk.
0: En Late at Night. Net al minder bekend denk ik dan Rio. Maar ook wel een hele leuke plaat, moet ik zeggen, blijft dit. Hè?
2: Een goed clipje, hè? Videobandje.
0: Ja, leuk clipje.
1: Ja. Ja, maar zo ging het vroeger echt.
0: Zo ging het wel, hè? Ja. Dat klopt, in die tijd waren er eigenlijk weinig videoclips. En moest je het vooral eigenlijk hebben, denk ik, van een opname
1: top 40,
0: van...
1: Top 40 had je toen
0: de tijd. Top 40 inderdaad. En dan kwamen de, wat had je?
1: Top op.
0: En daar waren de clips opgenomen. Echt, videoclips, ja, die waren er misschien al wel, maar nog niet zo heel veel. Ik denk dat we bij de hele grote artiesten toen de tijd.
2: En dan ben ik natuurlijk een beetje niet van die tijd. Maar ik heb het wel teruggekeken op YouTube. En dan zag je met Julio, dat was toch dat hij... Hoe heet het nou?
0: Ben ik de Jager?
2: Ja.
0: Dat ze er heel ongemakkelijk omheen zat te dansen. Dat hebben ze toen bij de tv-kantine nagedaan.
2: Ja,
0: dat klopt.
1: Geweldig. Dat is toch in zijn tijd, de tv-kantine.
2: De tv-kantine,
0: ja. Maar dat klopt. Dat is echt, ik heb toevallig met een collega over dat stukje inderdaad. Over Ben ik de Jager, die helemaal, uit het doen was. Want ze wist eigenlijk niet wat ze moest doen. Ze deed maar iets.
2: Beetje ongemakkelijk.
0: En Julio stond erbij te lachen zo van, ja, weer een veer in zijn gezicht. En daar weer een veer in zijn gezicht. En
1: fantastisch.
0: Live televisie was volgens mij ook nog een keer. Ja, toen kwam het in die tijd. Leuk. Hey Alex, we gaan even... Ja, je kreeg het al een leuk compliment inderdaad over jouw nieuwe single. Die is natuurlijk afgelopen week successchijf geweest. Inmiddels is Django dat.

0: Nog, die is natuurlijk afgelopen week successchrijver geweest. Inmiddels is Django dat, heeft de plaats van je overgenomen.
1: Ik zag het.
0: Eén zomeravond met jou. Ja, leuke plaat.
1: Een
0: zomernacht met jou, sorry. Dat is een ander liedje.
1: Nee, jij hebt natuurlijk, hoe heet ze?
0: Nou, net de Smitje natuurlijk.
1: Tim Douwsman en de
2: man. Ja, maar die Smit. Weer die Smit.
1: Ik heb mezelf geschreven, muziek en tekst. En ik heb op een gegeven moment wat ideeën. In ieder geval bij met Kees gespaard. Sowieso wil ik het hebben. De muziek. En uiteindelijk is dit het geworden. En ik ben er echt heel blij mee. Dat het echt ook eerst mijn eigen productie is.
0: Je hebt echt de tekst ook helemaal zelf geschreven. Ja,
1: de tekst en de muziek.
0: Ja. Leuk zeg.
1: Ja.
0: Heb je dat eigenlijk al vaker gedaan of niet?
1: Tekst is wel geschreven, maar dan meer op covers, zeg maar. En ik heb, ik heb wel een keer tekst geschreven. En dat ik een melodietje in mijn hoofd had. Dat heb ik dan bij Welon. Ik heb heel vaak bij Welon van der Heijden natuurlijk opgenomen.
0: Ja.
1: Leg het natuurlijk bij Welon neer. Hij maakt er dan een eigen liedje van. Dus dit is echt helemaal van begin tot eind eigen productie.
0: Oké, en werk jij eigenlijk, want dat wist ik eigenlijk niet. Werk jij al langer samen met Kees Telk of niet? Of
1: is het ik heb in het begin, toen ik eigenlijk begon, heb ik heel veel met Kees. Heel veel dingen gedaan. En ik was eigenlijk, ik denk dat ik een van de eerste, misschien wel de eerste artiest was die ook medleys ging maken.
0: Ja.
1: Ik had toen dat Liberté medley, ik had echt wel heel veel. En nadat kwamen nog veel meer artiesten, natuurlijk helemaal ons op een album uitgebracht. Maar ik was de eerste met die echt medleys ook liet maken voor op de bühne. Dat sloeg natuurlijk. En ik heb nog steeds mijn rock medley doet volgens mij, Jack.
0: Ja.
1: Doet mijn rock medley.
0: Ja, jouw rock medley nog steeds.
1: Die doet hij op de bühne.
0: Wat leuk zeg.
1: Ja, en er veel artiesten gebruiken ook mijn medleys. Dat is echt,
0: allemaal bij Kees Tel komen die allemaal vandaan.
1: Ja, Kees is fantastisch in medleys maken. Die jongen dat is een genie. Ik vind hem echt altijd een gozer van mijn IQ van 200. Dat is bizar. Die gozer die kan alles. Af en toe moet je bij elkaar een beetje sturen.
0: Ja.
1: Maar als je dit product ook hoort, ik ben er echt heel blij mee.
0: Ja,
1: de reactie is echt super positief.
0: Ja, ik hoor van iedereen, die gaat daar 's morgens naar binnen toe en 's avonds loop je er buiten met je productie op.
1: Ja, zo gaat het inmiddels wel.
0: Ongelooflijk.
1: Ik ben nog wel wat kritischer en ik wil nog graag wel weer blazen erbij. En ik wil dan toch wel weer dit erbij. Dus ik ben altijd wel, zijn we een paar dagen aan het stoeien. En, maar goed, uiteindelijk nu ook. En ik een dag of 3-4 aan het over en weer. En dan doe ik vanaf huis, joh, Kees, kun je dit, kun je dat erbij, dit erbij. En dan is het nog de fine-tune.
0: Is het
1: naar wens, ja.
0: Nou, Alex, ook jij mag hem zelf aankondigen.
1: Ja, goed. Ik kom door mijn nieuwe single, Een Zomernacht Met Jou.

0: Nou, lekkere platen, Alex. Een heerlijk, zomernacht met jou.
1: Ja, ik heb een leuk. Ik heb kippenvel.
0: Ja, dat kan ik wel begrijpen, inderdaad.
1: Ja.
0: Leuk, mooie samenwerking, goede tekst ook. Dus ja. Perfect.
1: Ja, helemaal blij mee.
0: Super.
1: En waar je in deze zes schrijft, dus mijn jaar kan niet meer stuk.
0: Nee, dat snap ik inderdaad. Het is alweer...
1: Ik kunt het jaar afsluiten.
0: Ja. Komen er nog mooie plannen aan bij jullie allebei? Ja, zijn er dingetjes klaar? Nog singles op de plank liggen of dingetjes?
1: Ja, we zijn druk bezig. Ik heb natuurlijk nog een WK-single die eraan komt. Ik heb een samenwerking met de Oranjebus.
0: Ja.
1: Die we hebben nu... het is natuurlijk 25 jaar na een Bosje Rode Roos. Die hebben gevraagd van mij. En we hebben nu ervan gemaakt. Een bussie voor Oranje. Een bussie.
0: Wat leuk, joh.
1: Ja, en het gaat nu al helemaal... Het is al in Amerika op Fox News geweest.
0: Ja.
1: Ja, ja, de bus ging natuurlijk naar Amerika toe.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat werd wereldwijd, werd er aandacht om besteed. En de single kwam er helemaal voorbij. Dus
0: leuk,
1: ja,
0: joh.
1: Man, dat is echt gaaf. Leuk, ja.
0: En bij
1: ja,
0: jou, Joby?
2: Ja, bij mij ook. We zijn hard bezig in de studio. Bijna elke week zit ik in de studio om nieuwe liedjes te maken. En allemaal met hele talentvolle jongens allemaal. Dus dat is super gaaf.
0: Dat is super.
2: En ja, het is
1: Joey toch... die komt wel.
0: Ja, toch?
1: Ja, man.
0: Ja, zeker weten. Ja.
2: Nou, we gaan er alles aan doen.
0: Nou, 100%. Ik heb alle vertrouwen in.
1: Maar blijven jullie... Even, mag ik iets vragen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Als ik nou straks het bejaard is, kom je nu bij mij zingen?
2: Ja, dan kom ik bij jou zingen.
1: Oké. <Okay.
0: laughs> Heren, ik wil jullie allebei enorm bedanken voor jullie tijd. Aanwezigheid vanavond.
1: Ja, jij bedankt, Max. Dankjewel.
0: Jij graag gedaan. En hopelijk weer tot snel.
1: En ik moet zeggen, applaus voor jou, want je hebt alles in je eentje gedaan.
0: Ja, ja, toch?
1: Ja,
0: het is allemaal goed gekomen.
1: Fantastisch. Ja, fantastisch. Top, top, top.
0: Hartelijk bedankt. Wel thuis en tot de volgende keer.
1: Super.
0: Oké. Hoi, hoi.

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
4: JPB, de zonwering specialist.
5: Zonwering voor buiten en binnen.
2: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
6: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
8: Schade

0: voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Dit is Radio JND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. Er zijn zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten bij een zieke Nederlandse vrouw van virusschip Hondius dat bij Cape Verde ligt. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil checken of zij wel oké zijn. Het zijn er bijna 90. Het vliegtuig vloog naar Zuid-Afrika waar de vrouw overleed. Haar man was al dood. Goed nieuws voor Europa, want Noorwegen gaat 3 oude gasvelden openen. Noorwegen was al de belangrijkste leverancier voor veel landen en wordt nu nog belangrijker omdat gas uit Rusland is weggevallen en Qatar is onzeker door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Noorse gas komt over 2 jaar vrij. De man die gisteren 2 mensen zou hebben doodgereden in Leipzig gaat naar een psychiatrische instelling. Daar wordt hij onderzocht. De Duitsers denken dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was en geen terroristische motieven had. Het incident met een auto was in een drukke winkelstraat in Leipzig. En in Amsterdam is het jaarlijkse 5 mei-concert aan de gang. En het Koningspaar is er ook weer bij. Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag en wordt gepresenteerd door Tineke Schouten en Splinter Chabot. Er zijn optredens van onder andere Rolf Sanchez en Akda de Munnik en het wordt afgesloten met We'll Meet Again. Het weer nu van Weer Online. In het zuiden van Limburg vallen nu de eerste buien en andere plaatsen komen straks ook aan de beurt. Vannacht een graad of 9 en morgen maximaal 15 graden. En ook dan kan er bui vallen. En dat was het nieuws op Radio JND.
6: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
7: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
8: Ook bij je thuis.
9: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: plafonds en debetontelefoon.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
0: En geen tamtam, het staat er op Boendam.
2: De betontelefoon.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
5: Zelfde prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
6: Koning Keizer Admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
5: Grintkeizer.nl.
6: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
7: Bedrijf of personenauto?
8: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
9: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
8: En gratis vervangend vervoer.
9: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
8: Industrieweg 27 in Oorschot.
10: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Denise Driana komt met een geweldige single getiteld Fata Morgana. Is dit een Fata Morgana? De single is nu te beluisteren op jouw radiostation.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, I best.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Wil jij ook Riedidi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
8: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga.
6: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
9: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
10: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De

0: Op is op! Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.

0: je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast een Best in Best. JND-toernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van JND.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: uur.
1: Goedenavond, het nieuws van het ANP op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de zevende verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard, die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot, is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de twee vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. En dan is hier nog het weer van Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert aan uw auto komen? Juist, Schoenmakers in Sint-Oederode.
3: Passie voor uw auto en de service is uniek.
2: Ga voor onderhoud, reparatie en verkoop naar
3: Schoenmakers Autotechniek.
2: Aan de Handelsweg.
4: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementslas.
3: Holy kozijnen, daar heb je
2: ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
6: Zo, Huubke hier.
7: Ja. Hey, jij hebt ook zo'n zin om jezelf eens hummel te laten gaan?
6: Ja.
7: Gewoon ongegeneerd volgas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
6: 13 juni.
7: Helmond! Ja, jongen.
8: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
10: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een

0: Forza.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Muurtje eruit, kozijntje erin.
7: Ja, zo gaat ie goed.
8: En wat doen we met het puinafval?
9: Container Nederland.
8: Mooi, ja.
10: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van J&D.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf. Radio JND.

0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig. Dan gaan we vieren, dan
0: gaan we vieren. Aldi.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij J&D hoor je thuis.
3: 12 uur.
5: Goedenacht, het nieuws van het ANP op Radio J&D. Ik ben Casper Kooi. In Apeldoorn heeft de politie een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers beëindigd. Betogers hadden een rotonde bezet gehouden en vuurwerk naar agenten gegooid. De burgemeester vond het welletjes en heeft het terrein toen leeg laten vegen. Dat ging er rustig aan toe. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag aanmeren op de Canarische eilanden. Spanje laat het schip toe omdat Kaapverdië de medische operatie met het Hanta-virus niet aan kan. Het duurt enkele dagen voordat het schip er is. Als het zover is, wordt iedereen onderzocht, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De koning en koningin hebben swingend het 5 mei-concert in Amsterdam afgesloten. Tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez kon het koningspaar niet stil blijven staan en werd er volop meegezongen en gedanst. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Roxanne Hazes en Akda en de Munnik. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won in het eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. Die finale is eind deze maand in Budapest. En dan is hier nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zelfs zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De lente, je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren... Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook.

0: ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, Aldi.
1: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: De nacht van J&D. J&D.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Zo, Huubke hier.
3: Ja. Hey, jij ook van zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
2: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
2: Helmond!
3: Ja, jongen.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
6: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
18: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
17: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
18: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
17: Stap je ook in?
19: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
20: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
0: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: wordt het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: uur.
1: Goedenacht, het nieuws van het ANP op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Nederland maakt zich op voor de komst van 3 zieke mensen van het virusschip Hondius. Ze komen waarschijnlijk later vandaag aan. Intussen zijn er ook zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil weten of zij wel oké zijn. Spanje onderzoekt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep na uitspraken van de Songfestivalbaas bij de NOS. Die wil er alles aan doen om landen als Spanje en Nederland weer terug te krijgen bij het evenement. De finale van het Songfestival is eind volgende week. In het Noord-Hollandse Lutjebroek zijn in een huis 2 dode mensen gevonden. De politie ontdekte dat na een melding over iets verdachts. Het onderzoek blijkt dat de 2 niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Verder is er niets bekendgemaakt, ook niet over de oorzaak van het overlijden. En het was druk op de bevrijdingsfestivals. In Utrecht en Rotterdam mochten er op een gegeven moment geen nieuwe bezoekers meer bij. En in Haarlem dreigden mensen in de verdrukking te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos en vertrok het koningspaar, zoals elk jaar, tijdens het slotlied met een boot. Dan nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land kan het regenen. Morgen is het bewolkt, valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
10: De nacht van J&D.
11: J&D.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
9: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar Greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
16: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
7: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendaal.

0: Maar alleen bij Willem in de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En Winnewaag, de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greet.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Dit is Radio JND. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 2 uur.
9: Goedenacht, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Deze keer was het raak bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door betogers. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen. Dat ging er rustig aan toe. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam is ontruimd na een brandalarm. Dat ging af, maar er was geen brand. Wel ging er een sprinkler aan op de 7e verdieping en dat zorgde voor wateroverlast, meldt regiozender Rijnmond. Na controle mochten de tientallen mensen weer terug aan boord. In Oekraïne zijn in verschillende steden zeker 21 doden gevallen door Russische aanvallen. Ook in Rusland vielen 2 doden na een Oekraïnse droneaanval. Het geweld laait op vlak voordat er een wapenstilstand zou moeten ingaan die door beide landen is aangekondigd, omdat Rusland dan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. En in het Zuid-Hollandse Pijnakker waren alle festiviteiten op Bevrijdingsdag afgelast. Een bezoeker werd onwel